samen met twee anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de tweede set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Tomorrowland.
1: De magie van de vierkwart maat. Een warm welkom. Een nieuwe editie 58 Tomorrowland. One World Radio. Line-up: Martin Garrix, Frankie Rizzardo. En

25 deze op de mainstage. Natuurlijk Martin Garrix, Sam Fox. En ook James deed mee op deze Gravity. De zwaartekracht tart ons, want we willen dansen en bewegen. Voetjes van de vloer. Met nu Frankie.

Een van onze Nederlandse collega's met de meeste boekingen over de hele wereld. Frankie Rizzardo en Shinjuka. Radio 58, Dennis Ruijer, Tomorrowland, One World Radio. En dan, toch een belangrijk dingetje, de Tune of the Week. Armin van Buuren, Arkie, Marlo Rex, dit is Like a Child.

Tune of the Week. Argie Marlo Rex, je hoorde Like a Child. Radio 58 in het holst van de nacht. Tomorrowland, One World Radio, BB Rexha met Faithless hier. Dit is New Religion, nu op 58.

zetten op maandagmorgen. Het is me nog niet één keer gelukt. Je bent bij 58 Tomorrowland, One World Radio, richting een nieuw festivalseizoen. Met John Summit, Defaults en Julia Church, Shades of Blue.

Taste of Blue zit hij al aan de summit van zijn carrière, vraag je af. Wat een banger weer. Flashback of the week, Tomorrowland, One World Radio. Het uitzicht vanaf het magische Café Del Mar op Ibiza. Energy 52, 3-in-1, nu op 538.

als ik je vertel dat dit alweer 2013 was. Live op de mainstage, Calvin Harris en Florence Welch. Natuurlijk van Florence and the Machine. Gedraaid door Calvin, mainstage Tomorrowland 2013.

love. Fisher, Tones and I, a favor. Dennis Ruijer signing off. Love, peace and beats. En tot volgende week in de startblokken. Jordi Warners en de 538 Weekend Mix. Ah, nog eentje dan. One more tune. Prosper Clooney, Free Your Mind.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En dit was het nieuws op 538.

pre-summer tunes. Je hoorde Gordo, Reinier Zonneveld en Loco Loco in de 538 weekendmix. Daarvoor nog Inna en Rehab. Welkom bij een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij in de mix. En nu Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.

538 Weekend Mix. Oh, lekker zeg. Die vrijdagavond vibes. Eigenlijk wel de beste en de lekkerste dag van de week, toch? Zijn meteen nog Troye Sivan. Rush komt eraan. En ook Jennifer Lopez hoor je. Nou, Will.i.am. Britney Bitch. Bring the action.

Holland hoorde je in de 58 Weekend Mix. Morgenavond hoor je hier ook Wessel van Diepen met de Global Dance Chart en Armin van Buuren vanaf 9 uur met Dance Department. Blijf je lekker in die weekendstemming. En nu, Galantis.

0: grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerde de betogers zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Lokaal valt er een bui. Het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. En dit was het nieuws op 538.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

0: 38.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei?

0: naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
1: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen.

0: Store of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
24: De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En dit was het nieuws op 538.
0: Yes, dankjewel. Exact 1:07, tijd voor een verkeersupdate van Flitsmeister. Maar daar deze nacht helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
22: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
25: Hey, bedankt.
23: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
26: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
27: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
0: Hey, goedemorgen. Het is de zaterdagochtend van 538 met zometeen Armin van Buuren. En eerst de nieuwste Taylor Swift. Radio.

Mee. Armin van Buuren bij 538, je hoorde Dream a Little Dream. Hey, goedemorgen, Kilian vanuit hier op je zaterdagochtend. En zou jij graag acteur willen worden? Dit is namelijk je kans. In Amerika zijn vandaag de audities begonnen voor de nieuwe James Bond. Het kan en het mag iedereen zijn, zeggen de filmproducenten, als je maar een mix van charme, intellectie en fysieke kracht hebt. Dus ik val al vrij snel af. Maar goed, weet je, mocht acteren niet helemaal je ding zijn, weet dat het vandaag ook nog een keer Wereld Whisky Dag is. Dus mocht je nog een goed excuus hebben om zo vroeg aan de whisky te zitten, bij deze. Het zijn de hits van 538 om deze ochtend lekker mee door te komen. Teddy Swims, Mark Morrison, ze komen eraan. En eerst de nieuwste, Sienna Spyro.

0: Hey, ze zeggen toch altijd, goed gejat is beter dan slecht bedacht? Ja, zo dacht Roman Schulz ook. Je gaat hem zo meteen horen op 538. Hij hoorde namelijk dit.
1: Yeah, you never said a word. You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you.
0: Natuurlijk Prayer in C van Lily Within a Brick. En toen dacht hij, ja, weet je, dit kan wat mij betreft wel iets sneller. Dus ripte hij illegaal de vocalen van het internet en maakte hij zijn eigen remix ervan. Dat gooide hij op YouTube en dat vonden mensen zo lekker klinken dat het echt binnen een paar dagen al miljoenen views kreeg. En dat viel natuurlijk niet alleen Robert Schulz zelf ook op, maar ook het management van Lily Within a Brick. Ja, die waren zacht gezegd natuurlijk niet echt heel erg van gediend dat hij zo illegaal de vocalen ripte. Dus stuurden ze een mail naar Robert Schulz met de tekst, joh, weet je, je mag niet zomaar de vocalen illegaal rippen. Hè. Daar staan behoorlijk hoge boetes op. Maar, eerlijk is eerlijk, we vinden je remix zo lekker dat we hem graag opnieuw willen inzingen met je en uitbrengen als officiële remix. En zie daar het ontstaan van een nieuwe carrière van Robin Schulz. Je hoort het nu bij 538. Zijn remix van Prayer in C.

0: de 538. Je hoorde Love of My Life. Hey, Olivier Rodrigo, je hebt vast een keer van gehoord, zo niet. Je gaat zo meteen een track horen die je ongekend, die je ongetwijfeld zou kennen. Ze gaat weer toeren. Ze komt ook naar de Ziggo Dome in Nederland. En daarom zometeen, kan je alvast verklappen, binnen nu en een half uur jouw kans op die kaarten. Verder is ook Koenks en Somber onderweg voor je. En ja, als je die regen helemaal klaar bent, let maar even op.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18+ speelbewust.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu!
8: Big deals bij Keukenconcurrent!
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Baconnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
20: Haibu.nl.
21: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
22: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
23: Haibu.nl.
24: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
25: Kippie.
4: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
24: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
25: Deze ochtend begint wisselvallig en fris. Later vandaag blijft het wisselvallig, maar wel iets meer kans op de zon. En het wordt vandaag maximaal 13 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister, met een flitser op de A13 in Rijswijk richting Rotterdam. Bij Rotterdam opgepast daarbij 15.4. Exact 7:58, tijd voor de hoofdpunten met Daan Langkamp.
26: Goedemorgen. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan een explosie in Nederland. Het zou gaan om die bij een Amerikaanse bank op de Zuidas in Amsterdam, half maart. Volgens de Amerikaanse justitie was de man bij meerdere aanslagen in Europa betrokken. Het was vannacht opnieuw raak bij een anti-AZC-protest in Apeldoorn. Een aantal demonstranten stak vuurwerk af en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. En in Breda zijn een jongen en meisje vannacht ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen op de fiets en botsten met een auto. De bestuurder daarvan is opgepakt en de politie zoekt uit wat er precies misging, meldt Omroep Brabant. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
27: 538! Kilian van Luit.
25: Met zometeen kans op kaarten voor Olivia Rodrigo.

0: Koens bij 538, je hoorde This Girl. En over deze girl gesproken, ken je Olivia Rodrigo? Ze zegt dat je naam qua naam niet alles, maar qua hits zeker wel. Deze bijvoorbeeld, Driver License.
1: You said forever, now I drive alone past your
0: street. Of misschien ken je deze. Good for you heette deze.
2: Olivia Rodrigo.
0: Ze heeft onlangs weer een nieuwe plaat uitgebracht, Drop Dead. Het begin van een nieuw album. En bij een nieuw album hoort natuurlijk ook een tour. Dat gaat ze volgend jaar doen in 2027. Daarbij slaat ze het Nederland ook zeker niet over. Ze komt naar de Ziggo Dome. De kaarten gingen afgelopen week in de verkoop. En het is inmiddels alweer helemaal uitverkocht. Zo snel gaat het. Maar leuk nieuws als je er alsnog bij wil zijn. Dit hele weekend geven we kaarten weg op 538 voor Olivia Rodrigo. Hoor de oproep voorbij komen. Dan moet je bellen met de studio 0909-3000-538. En over die oproep gesproken, moet je luisteren?
2: Ga naar Olivia Rodrigo.
3: Live in de Ziggo Dome.
2: Bel nu 0909-3000-538.
0: Nou, dat was hem al. Dus bellen maar 0909-3000-538. We gaan op zoek naar Beller.

0: en Dr. Dre. Je hoorde California Love.
1: Met 538 naar Olivia
0: Rodrigo. Dit hele weekend maak je kans op kaarten voor het uitverkochte concert van Olivia Rodrigo. Hey, en Diana, dat het uitverkocht was, dat had je al door, hè? Want jij had ernaast gevist bij de ticket sale.
2: Ja, helaas wel. Helaas, want wij proberen altijd bij die Joxo-concerten aanwezig te zijn.
0: Ja.
2: Maar helaas viel deze keer buiten de boot.
0: Jammer, joh, want je wil samen met je dochter.
2: Ja, en mijn man. Ja, maar ja, zeker. Maar mijn dochter wil dat concert, ja.
0: Ja, want je dochter is groot fan, hè?
2: Zeker te weten, ja.
0: Hoe uitzicht dat thuis? Is het zeg maar alleen maar Olivia Rodrigo muziek wat je hoort?
2: Nou, niet alleen maar wel heel erg veel.
0: Dus eigenlijk, Diana, kun jij inmiddels de tekst ook al wel meezingen?
2: Daar ben ik niet zo goed in. Oh. Moet ik eerlijk zeggen, maar ik doe het wel gezellig mee.
0: Maar goed, het concert is maart volgend jaar, dus je hebt nog eventjes om te oefenen. Want Diana, je bent wel een 102! Yeah. Je bent erbij, Diana.
2: Nou, wat fantastisch!
0: Hoe ga je het aan je dochter...
2: Mooie nieuws kan niet krijgen op het begin van de dag.
0: Hé, hey, zo is het. Hoe ga je het aan je dochter vertellen zo meteen?
2: Nou, ze heeft nu op dit moment al scooterrijles.
0: Ja.
2: Dus en als ze straks terugkomt, zit ik in mijn pauze.
0: Ja.
2: En dan gaat ze bellen en ik denk dat ik ze ontzettend blij ga maken. Helemaal fantastisch.
0: Wat leuk, zegt Diana. Je wint 2 tickets voor het concert van Olivia Rodrigo op dinsdag 23 maart 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Yeah, dankjewel.

0: 538. Je hoorde Miles Away op deze heerlijke zaterdagochtend. Goedemorgen, ik ben Kilian van Luijt. Met zometeen jouw kans op het 538 slaapmasker in Kilian's kansluizen kennisquiz. En ja, mocht je het net hebben naastgevist, zometeen een negende weer jouw kans.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.
1: En

0: dit weekend de allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: Are we ready to have a good fucking time?
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe.

0: Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch?
3: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
2: Nou, gewoon zo.
3: Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
8: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
7: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
8: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
12: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
17: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
16: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
21: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
22: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
27: Kippie. Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
28: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
29: 538 Nieuws.
30: 8 uur.
31: Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. Hij zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris. En dit was het nieuws op 538.
0: Verder in het verkeer dan voor je dan flitsmaars. We hebben nog 1 flitser op de A10 vanaf de Zeeburger tunnel richting de A10 Noord. Bij Amsterdam opgepast daarbij 4.0.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
5: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
0: Met zometeen de 5 favorite van Martin Garrix en Ed Sheeran over Marriage Bites komt eraan. En eerst

0: Miley Cyrus bij 538. Je hoorde End of the World. Hey, al 10 jaar lang zijn Martin Garrix en Ed Sheeran echt mega goede vrienden. Beste vrienden durven ze zelfs te zeggen. Maar toch hadden deze twee muziekgiganten nog nooit samen wat uitgebracht. En daar waren ze zelf ook nogal verbaasd over. Dus gaven ze afgelopen week op de Instagram van Martin Garrix een PowerPoint-presentatie. Hoe het nou precies kan dat je 10 jaar lang bevriend bent, maar nog nooit een plaat hebt uitgebracht.
1: Hi, I'm Ed.
2: This is Martin.
1: And we are gonna tell you how to not delay a song for 10 years. This is our presentation. Number 1, overthink every element. Number 2, make different versions. Number 3, leave for a bit. Number 4, tour. And number 5, this is the most important, forget the song exists.
2: And that's how you don't delay a song for over 10 years, which has worked perfectly for us.
1: Follow for more tips.
0: Ach ja, weet je, 10 jaar wachten of niet, het eindresultaat mag er zijn. En daarom deze week de 538 favorite. Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeat.

0: 538 met Mary J. Blige. Je hoorde Family Affair.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. Of is stelling 2 waar? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt... hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. En jou de vraag welke waar is. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nou, stelling 2 is waar. Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt... hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Dan heb je stelling 2 door. Dus kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of toch stelling 2.

0: hoorde This World is Our Home. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is? Of denk je dat stelling 2 waar is deze ochtend? Uit onderzoek blijkt, hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller die kan gaan voor je gevoel. Welke is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Verder is onderweg voor je nog de Red Hot Chili Peppers, ook de nieuwste Harry Styles. En mocht je al helemaal klaar zijn met het Nederlandse regenachtige weer, dan heb ik goed nieuws voor je.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een...

0: in op 538.nl voor alle info.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Manutan, alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Goedemorgen, deze ochtend begint wisselvallig en fris. Ook later vandaag blijft het wisselvallig, maar je hebt middag wel iets meer kans op de zon. En het wordt vandaag een maximaal 13 graden. Als je weer op weet, door de weg met Flitsmeister, maar daar deze ochtend niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Exact 8:30, tijd voor de hoofdpunten met Daan Langkamp.
1: Goedemorgen. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa. Ook aan eentje in Nederland. Het gaat volgens de Amerikanen om de explosie bij een bank op de Zuidas, half maart. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest weer ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. En in Tilburg is een automobilist gecrashed tegen een verkeerspaal. Daarbij is hij samen met 3 anderen gewond geraakt. Hij zou de macht over het stuur verloren zijn, schrijft Omroep Brabant. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Raven en Nee.

0: Justin en Jack Stel bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, welke van deze twee stellingen is nou waar? Is dat de stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luiste persoon ter wereld is. Of is stelling 2 waar, denk je? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt... hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Dat doen we in Kilian's kansloze kennisquiz... die ik deze ochtend ga spelen met Ed. Ed, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij heette Ed vroeg op en je bent ook vroeg op vandaag, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik heet vroeg op. Ik heb graag eer aan mijn naam en vandaar, ja.
0: Ben je echt iemand die altijd vroeg opstaat?
3: Ik ben elke dag rond 1:15 s'nachts wakker en 4:15 zit ik in de auto.
0: Jeetje, dat is ook echt, echt vroeg op, ja.
3: Ja, heerlijk.
0: Waarom sta je elke dag om 4:00 op?
3: Ja, ik ben een nachtmens. Heerlijk. En, ja.
0: Maar je zei dat je om 4:15 al in de auto zit?
3: Ja, ik ben chauffeur.
0: Oh, kijk eens.
3: Ja.
0: En dus vandaag vrij?
3: Vandaag vrij, ja. Wel even op de zaak om een puntje op de i te zetten. Maar weer gauw er tegenaan van maandag.
0: Lekker zeg. Maar hoe laat gaat de wekker vandaag dan?
3: Vandaag is het rond 5:00 gegaan.
0: Oh, ja, echt uitslapen vandaag dus. Hey Ed, ik heb 2 stellingen voor je. Stelling 1 was, er bestaat een officiële wedstrijd wie de luiste persoon ter wereld is. En stelling 2 was, uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt... hoe sneller die kan gaan voor je gevoel. Welke van de twee is waar, denk je?
3: Ja, ik weet zeker stelling 1.
0: Waarom weet je dat zo zeker?
3: Nou, stelling 2 heb ik zelf heel vaak mee te maken. Ik zit in de auto constant op de klok te kijken. En naar mijn gevoel duurt het alleen maar langer.
0: Dus jij denkt, daarom moet het maar stelling 1 zijn?
3: Daarom moet het maar stelling 1 zijn.
0: Ed, je hebt het hartstikke goed, jongen.
3: Ja.
0: Hey. Ja, echt waar. In Montenegro is een officiële wedstrijd waarbij je de luiste persoon ter wereld kan worden. Deelnemers die moeten dan horizontaal op een matje liggen. Dan mag je alles doen, hè. Op je telefoon scrollen, tv kijken, eten, alles wat je maar wil. Als je maar horizontaal blijft liggen. Je mag elke 8 uur 10 minuten naar de badkamer gaan om naar de wc te gaan of te douchen of weet ik het wat. En uiteindelijk is het wie het langste blijft liggen. Die mag dan zich bekronen tot luiste persoon ter wereld. En het record staat nu op 8 dagen.
3: Oh,
0: nee, sorry, dat is helemaal niet waar. 50 dagen, sorry. Je mag 8 uur, maar 50 dagen is het record nu.
3: Oh nee, ik zou een dag niet volhouden.
0: Nee. Als bij jou elke dag de wekker om 4:00 opgaat... en je staat om 4:15 al in de auto, dat ik ken niet mee.
3: Ik heb ook maar 1 waterstraal nodig om te wassen. Anders haal ik het niet qua tijd.
0: Ed, jongen, het 5 uur slaapmasker komt je kant op. Dat kun je wel gebruiken, denk ik.
3: Ja, zeker, zeker. Hartstikke leuk.
0: Hij kan je

Jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Marshmello. En je hoorde Where We Go. Hey, hoe kan het dat de stappenteller van Tim van de 538 ochtendshow en zijn vrouw niet gelijk lopen? Het antwoord

0: 538 met Calvin Harris en Sam Smith. Je hoorde Promises. En zo meteen aan 9 het beste van de 538, de ochtendshow, waar het afgelopen week ging over stappentellers.
1: Ik ben toch benieuwd, want inderdaad, Rick's stap is 30 centimeter, die van jou misschien 70 centimeter. Of jullie dezelfde aantallen, als we dat straks moeten we testen.
2: Nou, ik heb wel eens dat mijn vrouw heeft hetzelfde toestel als ik. En als wij bijvoorbeeld een stedentrip doen, dan kijken we aan het eind van de dag, wat hebben we gelopen. Hebben we de hele dag samen opgetrokken, hetzelfde afstand gelopen. En dan heeft zij echt soms wel 400 of 500 stappen meer dan ik.
1: Ja, dat is in de Zara.
3: Ja. Dan sta jij voor de deur.
0: Dat is het natuurlijk, dat is het. Dit hebben weer hoogtepunten zo meteen. Het beste van de 538 ochtendshow.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik

0: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
1: Yes, komt-ie!
0: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
2: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spiesgirls.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
8: Kippie.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: 538 Nieuws.
13: 9 uur.
14: In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En dit was het nieuws op 538.
15: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen wel een snelheidscontrole. Even oppassen op de A12. Zoetermeer in de richting van Den Haag bij 3.2.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat Verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in the Ziggo Dome.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

maar kunnen. Werken bij Defensie. Waarschijnlijk ken je die slogan wel. Maar hoe zit het eigenlijk met Tim, Rick, Niels en Florentien? Zouden zij kunnen werken bij Defensie? Je hoort het zometeen in het beste van de 538 ochtendshow naar Milk, Ink en Walk on Water. Radio.

0: morgen.
1: Ook vanavond in het Gelre Dome. Jorde, Susanne en Freek halverwege in het beste van de 538 ochtendshow.
2: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
1: Hey, weet je nog? Vorige week, onbekend pakketje in de studio van Radio 538. Daarin zat een legerhelm en een rugzak van Defensie. Weet je dat nog, dat pakketje? Nou, begin van deze week hebben Tim, Rick, Niels en Florentien een dag meegelopen bij Defensie om een reservistencursus te volgen. Maar hoe is dat eigenlijk verlopen?
3: Oh, ik was er net vanaf. Ja. Ik begon op gisteren te neurien. Ik heb dat de hele weg nog in mijn hoofd gehad.
4: Wat een geweldige tune trouwens.
5: Ja, we waren gisteren op uitnodiging van Defensie waren wij op de vliegbasis Geelse Rijen. Ja. Ja. Dat had alles te maken met het bericht dat natuurlijk steeds meer Nederlanders zich aanmelden voor als Nationaal Reserve. En ja, Niels had zoiets van, ik zou dat eigenlijk ook wel willen doen.
3: Nee. Wij werden eigenlijk getriggerd door Maxima natuurlijk. Dat ik zoiets had van, nou weet je, ik denk wel in deze tijd waarin we leven, dat we als we allemaal een beetje een klein steentje kunnen bijdragen, zou dat denk ik wel goed zijn.
5: Dus wij zijn gisteren op reservistencursus zijn we geweest. Ja. We zijn echt super aardig en warm ontvangen op de luchtmachtbasis daar, Geelse Rijen. Daar hebben wij door een aantal mensen eigenlijk een hele cursus hebben we doorlopen.
3: Zeker.
5: Een aantal stappen uit het programma. En natuurlijk versneld, want normaal gesproken duurt het veel langer. Maar ik denk dat we een heel eind zijn hoor.
3: Ik denk dat als er echt iets gebeurt, dan kunnen
6: we. We kunnen in ieder geval marcheren in de maat.
4: Ja, in de maat marcheren. Ja. We kunnen draaien.
3: Het begint natuurlijk allemaal. En dat is natuurlijk zeker in het leger en bij de luchtmacht. Dat is natuurlijk gebaseerd op een hoop
4: procedures.
6: Regels.
3: Ja, regels. Het is natuurlijk heel allemaal
4: staan.
3: Ja, statig. En rangen en orders. En voor ons denk ik ook wel een keer goed om even
6: dat
3: in de lijn gezet te worden.
5: Iemand anders ons even vertelt wat we moeten doen.
6: Ja. We moesten binnen 5 minuten omkleden. Want we kregen natuurlijk
3: op straat,
6: pakken.
3: Hè?
6: Op straat, maar dat was eigenlijk, nou, we zaten best ruim in de tijd.
3: Dat ging wel goed. Ja, niet in het pak, maar wel in de tijd.
4: Ik zag jou vanochtend ook weer buiten gewoon even omkleden. Jij blijft dat gewoon doen. De cursus is in principe afgelopen. Hè. Je kan gewoon niet stoppen met omkleden.
5: Maar binnen 5 minuten ons pak aangetrokken, dat ging goed. Ja. Ook staat daar normaal gesproken veel kortere tijd voor. We hadden wel een beetje de kneuzen.
3: Amateurtijd.
5: Hadden we. Toen hebben we vervolgens een korte cursus ook weer marcheren hebben we gehad.
3: Ja, verschillende posities aannemen. Ja. Natuurlijk het marcheren. Linksom, rechtsom, rust. Heet het ruststand? Was dat rust? Ik ben het alweer vergeten.
5: Het was eerst
3: met je benen wijd en dan
5: geef 8.
6: Ja. En dan lopen.
5: Ja.
3: Op die manier.
6: Halt, wat was dat ook alweer?
5: Juist, dus zo zie je maar, we zijn het allemaal kwijt.
6: En we weten nu hoe we ons geweer moeten houden en dat we hem nooit alleen mogen laten, want dat is je vriend.
4: Jij was hem vergeten.
6: Ja, ik was hem vergeten, ja.
3: En daardoor kregen we straf.
6: En toen kregen we straf, ja. En toen moesten we eigenlijk onder elkaar doorkruipen.
3: Ja, dat was wel een fijne opdracht.
5: Ja. Jij ging ook steeds dat geweer vergeten dan.
3: Ja. Ik vond het ook heel gek dat jij op je rug onder ons doorkruipt. Terwijl de bedoeling was dat je gewoon op je buik...
4: Op handen, de voeten, zeg maar.
6: Maar dat was nog best wel... ze hebben ons wel laten werken.
5: Jawel, zeker. En we hebben even mogen proeven wat een soldaat aan rantsoen meekrijgt voor een dag.
4: Ja.
5: Nou, dat is eigenlijk best wel oké tegenwoordig.
6: Zeker, zo lekker.
3: Zeker.
5: Ik had het veel Spartaanser had ik het verwacht.
6: Ja, heerlijke proteïnerepen en een soort maaltje waar je dan nog wat heet water overheen moest gooien. Nou, dat was heerlijk. Een soort havermout.
5: Thaise curry.
6: Maar dat was geen Thaise curry wat we aten, hoor.
3: Nee, dit was gisteren de kaneelporridge die we hadden. Dat was geen Thaise curry.
5: Volgens mij was...
3: Heb jij die gisteravond nog gegeten?
4: Het
5: pakket dat we hadden, dat was volgens mij het Thaise curry pakket. Kip curry.
6: Die zat erbij. Maar
3: die hebben we niet gegeten.
5: Dat was de naam van dit pakket.
6: Oh. Nou ja, we moesten ons ook onzichtbaar maken in het bosje. En Tim had natuurlijk witte schoenen aan. Dat is niet zo handig.
5: Ik was er helemaal van uitgegaan. Ik denk, nou, we gaan naar Defensie.
3: Ja.
5: Wat heeft elke militair aan? Van die kisten.
4: Ja.
5: Die krijgen wij ook aan natuurlijk.
4: Natuurlijk.
5: Dat was het enige dat we niet kregen.
6: Ja.
5: Dus ik had inderdaad mijn witte Nike's had ik aan. Ja, als je je dan gaat verstoppen in het bos.
6: Ja.
5: Dat is het eerste dat ze zien, die stralend witte schoenen van mij.
6: Ja.
5: Dat was niet zo moeilijk.
6: Nee. En dat schminken, we moesten elkaar schminken.
5: Oh ja.
6: Dat schept wel een band, hè, Rick?
4: Zeker.
6: Ja.
4: Ik heb jou van dichtbij meegemaakt.
6: Ja.
4: En, ja. Heerlijk.
6: Ja. Nee, het was een fantastische cursus.
5: Ja, ik denk wel dat het... We hebben er niet voor iets aan gehad.
3: Hebben jullie het idee van, joh, dit smaakt naar meer?
4: Nee,
5: ik vind het waanzinnig knap, iedereen die dit doet. Het is heel belangrijk, maar...
3: Er zijn 20.000 reservisten nodig.
4: Ja.
3: ze zijn natuurlijk druk aan het werven en hopen dat iedereen zich aanmeldt. Maar ik dacht toch wel, het grappige is namelijk als je dit eenmaal gedaan, dat je toch wel denkt, ik heb iets nuttigs voor de maatschappij gedaan.
5: Ja, dat zeker. Ja, ja, ja.
3: Dat ik dacht van, zij zeggen ook eigenlijk van, nou, als er echt iets gebeurt, dan zullen de beroepsmilitairen met name
4: als eerste
3: naar buiten gaan en de grenzen en noem maar op, wellicht ook in het buitenland ingezet worden. En dan komt de taak vervolgens wat het leger nu doet, dat komt meer bij de reservisten te liggen, ja, om het hier in Nederland in goede banen te leiden. Nou, dat is toch mooi, man, als je op die manier...
5: Waanzinnig knap en diep respect voor iedereen die dit aangaat. Maar het is niet jouw ding? Nee, het is niks voor mij.
4: Nee, hiervoor zijn wij niet in de wieg gelegd. Niet.
6: Nee, ik zou niet in het gareel kunnen blijven. Maar ik vind wel dat we daarover na moeten denken. Want we hebben gewoon meer mensen nodig.
3: Ja. Ja. Ik heb wel het idee dat ik denk van nou...
5: Maar misschien dat wij voor de reservisten dat wij een radioprogrammetje, een soort Good Morning Vietnam, maar dan reservisten radio. Ja. Dat wij dat op ons zouden nemen. Nee, maar het was waanzinnig leuk om het een keer gezien te hebben van dichtbij, om een beetje mee te maken hoe een dag van de reservisten
4: rijdt. Hoe heet die helikopter? De
5: Chinook.
4: Tjoh, wat een apparaat is dat.
5: Die kwam eventjes, ze hebben daar
3: flyby,
5: op het moment dat wij daar waren, ze hebben dan vaak training in de ochtend en ze hadden even afgesproken met de piloot van de Chinook.
3: Willen jullie lachen, dan moet je dan even overvliegen. Ja,
5: dan moet je...
4: Maar die kwam, wat een apparaat.
5: Nou, die konden we bijna aanraken. Die kwam even over het sportveld heen zeilen. Maar wat een ding, ja, te gek. Maar het was echt een hele leuke dag. Er zijn opnames van gemaakt.
3: Het is gefilmd.
6: Ja. En jij bent een goede EHBO'er, dat heb ik wel gezien.
3: Ja,
6: zo.
3: Dat is knap, ja.
5: Ik moest een tourniquetje aanleggen, ja.
6: Ja, en dat deed je echt heel soepel.
5: Dat had ik nog onthouden. Van vroeger.
3: Ja, dat is het, laat maar zeggen, als iemand een slagadelijke bloeding heeft. Afbinden, ja.
6: Oeh. Ja, want er lag iemand gewond in het veld.
5: Ja, nou niet echt.
4: Was nep, hè?
5: Ik denk dat de beelden heel leuk zijn geworden. Ik weet niet wanneer ze... Kijk even naar onze social media-redacteur. Wanneer komen ze online, Sophie?
0: Volgende week. We hebben namelijk 2 uur aan materiaal. Dus er moet nog een beetje ingeknipt worden. Maar
3: ik kan verschillende afleveringen maken.
0: Ja, dat zou nog kunnen. Maar volgende week.
3: Leuk.
0: Ja.
5: Dus dat eventjes voor wat betreft onze avonturen daar op Geelsrijen. En nogmaals aan de dames en heren van Defensie die ons daar...
4: Een hartelijk dank.
5: Ja, heel groot.

0: 538 en de lekkerste hits op je zaterdagochtend. Jordan, Mark Amber en Good To Be. Het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen even bellen met Peter Heerschop. En dit weekend jouw kans op tickets.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.

0: @briart.nl.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
4: When I land my best punch, you will go down.
3: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
12: Hé, hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: 538 Marnix Westhuis.
24: Hey, goedemorgen, One Republic. Hoor je zo meteen naar Bruno Mars en

538 met One Republic en Run. Heb jij toevallig je weer-app geopend? En heb je toen ook gezien dat het volgende week zaterdag 29 graden kan worden? Jongen. Nou, start van het barbecue seizoen hoor. Lekker zeg. En daarom, om de start van het barbecue seizoen te vieren, win je de komende week in de 538 ochtendshow een barbecue in de kleuren van Radio 538. Groen-paars. Het gerucht gaat dat je vlees...

0: Kensington en Living Four in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere maandag om 9:45 bij de Tim, Rick, Niels en Florentien met Peter Heerschop.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Ja, hallo.
3: Oh.
2: Hallo.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hoe is het?
2: Ja, goed. Ik had een opvallend rustig weekend.
3: Oh. Ja, jij wilde natuurlijk naar dat Music On Festival. Dat is bij jouw achtertuin, toch?
2: Dat is in de achtertuin. Dat is op 300 meter.
4: Dus jij was wel blij dat het niet doorging?
2: Nou, dat weet ik. Ja, ja. Nou, ik vond het wel raar.
3: Ja, natuurlijk
2: want, die afgekeurde tent, wat dus een uur voor het begin werd afgekeurd, die staat er echt al anderhalve week of zo.
3: Ja.
2: Ja, dus ik denk, hè, hoe kan het nou? Ja. Dan hadden ze dat toch al of eerder af kunnen keuren. Of ik weet echt niet hoe het gegaan is. Maar het was wonderlijk, toch? Ja, opeens was het heel stil in de wijk.
3: Ja, ja.
2: Want je kunt, het draagt ver, hoor, dat geluid. Je kunt thuis ook echt goed meedoen de hele nacht.
3: Maar je had natuurlijk wel de buurtbarbecue kunnen organiseren nog.
2: Ik had nog wel de buurtbier voor 20.000 dronken Engelsen. Had ik nog best wel. Ja, nou, dat heb ik niet gedaan. Maar eventjes over de muziek. Jullie hadden het er ook al over. Over het Songfestival.
3: Ja,
2: ja, komend weekend. Songfestival. Niet dat Nederland... Nederland doet niet mee. Dat weten we. Dat is al maanden bekend. Maar er was wel opvallend nieuws. Het gaat niet om dat Nederland niet meedoet. En dit keer niet omdat onze afgevaardigde een cameravrouw heeft geduwd of geslagen. Nou ja, uit vrije keuze. Omdat Israël is niet uitgesloten. Israël is in oorlog vandaar. Oh, zei mijn vrouw. Daarom mag Amerika dus ook niet meedoen met het Eurovisie Songfestival. Zo dom. Ik zeg Eurovisie. Het is van Europa. Zo dom, hè. Het is een ander werelddeel. Ja, zegt ze. Maar Australië doet toch ook mee? Ja, en de Ronde van Italië is momenteel in Bulgarije. En de Tour de France begint in Spanje. Oké, ze is slimmer dan ik dacht. Maar toen zei ze gelukkig ook. En Peter, het vorige EK voetbal werd toch gewonnen door Argentinië? Ja, en dan zijn de rollen weer gewoon hetzelfde. Nee, het opvallende nieuws was dat er bij het Songfestival echt op een instrument mag worden gespeeld. Ja, de Finse deelnemer mag zelf live op een viool spelen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. Afgelopen 26 jaar was alle muziek playback, wist ik niet. Alles en iedereen staat namelijk met gitaren en drums en trompetten. Maar het is allemaal nep. Ik vind het ook troostend. Ik denk vaak bij de liedjes, wat een baggernummer. Maar daar kunnen die muzikanten dus niks aan doen, want het wordt door iemand anders gespeeld. Maar wat is nep? Waar kunnen we van uitgaan? Wat is nog logisch? Bijvoorbeeld als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel, het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Maar het kan, want zoals degene waar het over gaat zegt, van binnenuit kan ik meer veranderen. Nou, daar kijk ik nergens meer voor op. Sjaak Zwart, technisch directeur van Feyenoord. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het Feministisch Platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
5: Okay.
2: Een hele vreemde move maken en er dan bij zeggen, ja, het is anders dan jullie denken het is om van binnenuit invloed te hebben. Nou, dat klopt. Daarom heb ik iets met een 25 jaar jongere vriendin om van binnenuit te begrijpen hoe die generatie denkt over iemand van mijn leeftijd. Nou dan, jongens, ik moet het er toch weer een keer over hebben. Oh. Ik zat te kijken naar de finale van The Voice of Holland.
3: Oh ja.
2: Ja, prima finale. Vier mensen die alle vier hartstikke goed kunnen zingen. Vijf echt goede coaches met de heerlijk totaal ongrijpbare Willy Wartaal die echt anders kijkt. En ja, toegegeven, ik ben ook fan geworden van de zachtheid van Suzanne en Freek. Maar ik wil het hebben over de uitslag. Maar vooral over het uitstellen ervan. Het was weer eens gekmakend. Om 9:15 hebben we echt alle liedjes en duetten gezien. We hebben echt alles gezien. Nou, dan kan er worden gestemd, maar dan begint het uitstellen. Dan neemt Chantal of Edson het woord. Nou, dan hebben we alle kandidaten gehad. Kom allemaal wat dichterbij, het zit erop. Jullie hebben gezongen en wat een reis was het. Hè. We zijn begonnen met de blind audition. Toen de battles, toen de solo's, toen de duetten. Nog meer solo's. En jullie zijn nog met z'n vieren over. Jullie kunnen er niks meer aan doen. Nu wordt het bepaald door het stemmen. Ik leg voor de derde keer nog even uit hoe dat stemmen gaat. Maar laten we eerst even kijken naar de optredens. Nou, dat was toch prachtig. Als je wil stemmen op Sanne, kies je voor 1. Als je wil stemmen voor Thijs, kies je voor 2. Als je wil stemmen voor Ruben, kies je voor 3. En als je wil stemmen voor Niloufar, kies je voor 4. Voor de degenen die het hebben gemist, we gaan ze nog één keer laten zien. Dit waren ze, tot na de reclame. Ah, de ruim 7 minuten reclame zijn alweer om. We zijn terug. Laten we eerst aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Ilse, Willy, Freek, Suzanne, Dinan, vertel het ons. Nou, prachtig verteld. Kandidaten, hoe reageren jullie daarop? Ja, het is ook heel mooi. En er kan nog steeds gestemd worden. Coaches, herkennen jullie jezelf in wat de kandidaten zeggen? Ja, het was een prachtige reis. Voor degenen die het niet hebben gezien, laten we nog even kijken naar de optredens. En als je nog wil stemmen, bel dan. Ik leg voor de 5e keer nog even uit hoe dat stemmen gaat. Maar we gaan er eerst uit voor de reclame. Oh, nou, de 9 minuten reclame zijn alweer om. We zijn terug. Laten we eerst nog eens aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Ilse, Willy, Freek, Suzanne, Dinan, vertel het. Nou, mooi zeg. Kandidaten, hoe reageren jullie daarop? Nou, ook heel mooi. Coaches, herkennen jullie jezelf in wat de kandidaten zeggen? En er kan nog steeds worden gestemd. Ik leg voor de 12e keer nog even uit hoe het gaat. En voor degenen die het niet hebben gezien, laten we nog eens gaan kijken naar de optredens. Maar dat doen we na de reclame, want dan zijn we met z'n allen bij RTL Late Night. Hè? Maar waar is dat andere publiek dan? RTL Late Night, goedenavond. Bij ons de 4 finalisten van The Voice en de coaches. Laten we eerst eens aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Wat is er zo bijzonder aan? Het is inmiddels 11 uur. Nou, de lijnen zijn dicht. Chantal gaat bekendmaken wie er heeft gewonnen. Ze heeft eindelijk de envelop met de uitslag. Die gaan ze openmaken. Willen de coaches nog 1 keer vertellen wie er moet winnen? Nee, Chantal. Ga nou beginnen. Het is de envelop. Ik heb hier de envelop met de uitslag. Er is massaal gestemd. Op jullie alle 4. Er is maar 1 winnaar. En die ga ik nu bekendmaken. De winnaar van The Voice 2026 is... een artiest met grote mogelijkheden. Een artiest die de kijkers thuis heeft kunnen raken. De winnaar van The Voice 2026... na een lange reis, die is begonnen met de blind auditions... en toen de rondes daarna, en vanavond de finale... de winnaar is... Wacht even, Chantal, vertel nog even wat de herstart van The Voice voor jou heeft betekend. Dat is een mooi lang verhaal. Nou, we gaan naar de uitslag. Wie heeft de envelop? De envelop is... Oh, Chantal heeft de envelop. De winnaar van The Voice 2026 is... Luisteraars, er is niks mis met uw radio. Er was inderdaad een aantal seconden niets te horen... maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. De winnaar van The Voice 2026 is... Zeg het gewoon, Chantal. Stel, je bent de man van Chantal... en je vraagt gewoon wat ze op brood wil. Wat ik op brood wil. Ik wil op brood. Het is gekmakend, ik zeg het wel. De winnaar van The Voice 2026 is Ruben van coaches Suzanne en Freek. Nou, dat was de uitslag. Ik wil wel even onderstrepen dat ik het verder een heerlijk seizoen vond. Uitstellen. Aan de andere kant, ik ben best wel fan van leven in uitstel. Niet gelijk alles direct, niet zo snel mogelijk. Uitstellen kan op heel veel gebieden heel goed zijn. Maar goed... aan de meeste mannen is dat lastig uit te leggen. Heel lastig te begrijpen. Maar soms is iets ook totaal onbegrijpelijk. Bijvoorbeeld als een meisje van 15 de halve marathon loopt in Leiden. 21 kilometer. En zeg nou niet, dat kan een meisje van 15 niet. Natuurlijk kan ze dat wel. Als je gewoon fit bent en op die leeftijd... je houdt van hardlopen, dat kan. Ja, je moest 16 zijn om met de halve marathon mee te doen. Nou, zij heeft gezegd dat ze 16 is. Omdat ze weet dat ze het kan. Ja, misschien was het niet goed, maar ze weet ook, en ik weet het ook. Natuurlijk kan ze dat. Ik ken weinig Nederlandse meisjes van die leeftijd... die een halve marathon willen lopen, maar zij willen het ook. Nou, dan kan ze het. Laten we daar niet aan twijfelen. 21 kilometer, maar 4 kilometer voor de finish zakt ze in elkaar... en ze kan niet worden gered. Ze kan niet worden gered. Het is een meisje van 15 dat gewoon hard wil lopen. Na 4/5 van de afstand loopt het dood, terwijl ze het kon. Maar soms is iets totaal onbegrijpelijk en soms wil je... het zo lang mogelijk uitstellen, wil je tijd veel langer laten duren. Namelijk een leven lang. Gewoon een lang leven. Dat wil je dan. Sterkte daar. Tot volgende week.
3: Tot volgende week, Peter.

0: instellen, wil je tijd veel langer laten duren. Namelijk een leven lang. Gewoon een lang leven. Dat wil je dan. Sterkte daar. Tot volgende week.
1: Tot volgende week, Peter.

0: Alexander Stan en Mr. Sexo Beat in het beste van de 538 ochtendshow. Meer hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je zo meteen. Onder andere nieuws over het Songfestival. En ook Sash, Ecuador hoor je zo meteen.
1: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Denk na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
13: Yes, komt-ie.
14: Hierbij verklaart de

0: 538 Ochtendshow het barbecue seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
1: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.

0: zak.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus,

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 13 minuten. En op de A15 Ridderkerk richting Gorkum ook vertraging van 5 minuten bij Sliedrecht Oost. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij 127.8. A12 Zoetermeer richting Den Haag bij 3.2. En ook oppassen op de A58 Breda richting Tilburg bij 45.4.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
3: Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow op Max en Andy Grammer.

538 met Max en Andy Grammer. You're the thing I love in het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen even bellen met Aram Bader van RTL Boulevard over de Songfestivalfinale van vanavond. En het hele weekend jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo.

0: Applejack en Rivers bij 538.
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538-ochtendshow.
0: Wie oh wie wint vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival? Nederland in ieder geval niet, want zoals je waarschijnlijk wel weet, we doen dit jaar niet mee. Maar toch zijn er wel Nederlanders bij hoor vanavond. Bijvoorbeeld Aram Bada van RTL Boulevard. Tim, Rick, Niels en Florentien bellen deze week even met hem voor die finale. Want er is ook iets aan de hand met stemmen.
3: Hey, nou is het zo dat de New York Times die heeft geschreven dat een relatief kleine groep gecoördineerde stemmers, die zouden al invloed kunnen uitoefenen op de televoting. Heb jij dat een beetje helder hoe dat zit?
4: Ja, dat is een heel interessant onderzoeksartikel vanuit de New York Times. En dat blijkt eigenlijk uit, in Spanje bijvoorbeeld, is er altijd een lage stembereidheid om te stemmen. En dat blijkt dus als je dus, zoals Israël heeft gedaan met overheidscampagnes, stemmen werven. Ja. Dat is bewezen door het onderzoek. Dat heel snel al resulteert dat je de douze point krijgt, dus de televoot wint. En daarmee zou je dus, ja, en dat is best wel schokkend vind ik, heel snel die uitslag kunnen beïnvloeden. En daar heeft natuurlijk Aftros ook op geageerd, van wij pikken dit niet. Wij doen hier gewoon niet meer aan mee. Hmm. Ik vind dat ze, als je dat goed leest, dat ze wel een punt hebben. Dat daar bijna $1 miljoen in geïnvesteerd is. Nee, om Israël, om een promotionele een manier te vinden om het Songfestival via Songfestival Israël te promoten. Ja. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Martin Green heeft gereageerd op de IBU. Die zegt, nou, wij herkennen ons niet in deze cijfers. Maar ik weet zeker dat ze zich achter de oren krabben.
3: Ja, dus dat zou volgend jaar wel eens iets anders kunnen gaan.
4: Ja, en ik denk nog steeds wel dat Nederland misschien volgend jaar ook niet meedoet. En
3: dat is best wel.
4: Nou ja, het is echt een ingewikkeld verhaal. Als ik hier ook straks in Wenen, denk ik, meerdere mensen weer spreek. We zijn met 5 landen nu er niet bij. Maar het zou best kunnen dat na die uitslag 17 mei, zondagochtend, blijkt als dat weer zo is, dat er dan heel veel andere landen vragen gaan stellen.
3: Oké. Ja, het voelt toch een beetje. Het is leuk, hè, het Liedjesfestijn. En er zullen ongetwijfeld ook mensen kijken. Maar het voelt toch anders dit jaar. Ik weet niet, de hele voorpret die missen we.
4: Ja, dat is echt jammer. En daar IJsland, Slovenië, Ierland, Spanje hebben dat ook. Spanje zendt het zelfs niet eens uit. Wij hebben dan nog vanavond op NPO 1 een uitzending. Maar het is gewoon anders. En ik denk ook wel dat de IBU echt moet gaan kijken naar wat gaan we nou doen. Er gaan verhalen dat Israël naar het Songfestival van Azië wordt verplaatst. Nou, ik denk niet dat dat snel gaat gebeuren. Maar er wordt wel naar gekeken van hoe kunnen we iedereen weer tevreden stellen en aan boord.
3: Ja, nou ja, dat voor wat betreft het politieke stuk. Dan toch nog even terug naar waar het uiteindelijk om draait vanavond. De liedjes. Ja. Wie plaats jij helemaal bovenaan? Wie gaat er gewoon winnen?
4: Ja, ik vind Finland fantastisch. Met die viool die een duet gaat vormen met Pieter Parkoonen, heet die man. Dat wordt echt wel een mooi moment. En het zit vrij vroeg in de finale. En daar kun je misschien ook wat anders gaan doen. Maar ik denk dat zij heel goed zijn. Ja, en Zweden blijft gewoon fantastisch, jongen. Die mensen, die producers staan daar in de rij. Dat ziet er gelikt uit. Felicia heet ze, My System, met een lasershow. Ja, ik ben daar altijd wel van onder de indruk. Dus daar zou ik mijn geld op zetten.
3: Oké, dat zijn even de landen die we in de gaten moeten houden. Aram Bada, ondanks dat het een beetje een gekke editie wordt, toch heel veel plezier daar in Wenen.
4: Ja, dankjewel.
3: Ik weet zeker dat jij er toch van gaat genieten. Want dit is wel jouw ding, toch?
4: Wij gaan er wel van genieten, tuurlijk. We gaan het ook even weer opsnuiven en een verslag van doen.
3: Nou, hartstikke goed, man. Veel plezier daar.
4: Hey, dankjewel. Joe. Hoi, jullie ook, hoi.
3: Vanaf Schiphol, Aram Bada, die op het punt staat om het vliegtuig te bestijgen.
5: Maar het gaat toch wat meer leven nu.
3: Jawel, zeker. Waar?
0: Hebben jullie hoe gaat dat lied waar hij het met die viool? Ik heb nog helemaal niks gehoord.
3: Dit is de inzending van Finland. En de boekmakers zijn erg enthousiast over.
0: Ook staat die boven? Ja.

0: Ja, het is een hoop herrie als je het zo hoort. Ja, het is Songfestival. Maar als je de act erbij ziet, en met name de dame in kwestie, dan snap je wel
1: dat.
0: Ja, dan begrijp je wel dat zij het best goed doet met de boekies. Maar.
2: De 538 Ochtendshow.
3: Met Tim,
2: Rick,
3: Niels
2: en Florentien.
3: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: 538 met Somjeu en Dark Before the Dawn. Dit hele weekend maak je bij 538 kans op tickets voor Olivia Rodrigo volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je de oproep, bel je 0909-3000-538. Kleine tip, binnen nu en 7 minuten jouw kans.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
13: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
12: Wat is dat?
13: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
12: Wie heeft daar nou geen zin in?
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
15: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar in.
0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
23: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Olivia Rodrigo.
1: Live in Ziggo-Dome.
0: Bel nu 0909-3000-538. 538. Marnix Westhuis.
2: Succes met bellen. We gaan op zoek.

0: Marley bij Radio 538.
1: Met 538 naar
2: Olivia Rodrigo.
0: Volgend jaar staat ze in de Ziggo Dome. En dit hele weekend bij 538 maak je al kans om erbij te zijn. Olivia Rodrigo, tot zondagavond. Jouw kans op tickets voor één van haar shows in Amsterdam. Hoor je de oproep? Dan bel je 0909-30538. Die oproep hoorde je net. En we zijn op zoek naar beller 58. Hans, goedemorgen. Je zit in de auto. Waar kom je vandaan?
3: Naar huis. Eigenlijk vanaf de voetbalvereniging met mijn dochter.
0: Oh joh, leuk. Gewonnen vanochtend?
3: Ja, 5-2,
0: 6-2. 6-2 zelfs?
3: Ja.
0: En is er nog gescoord? Hoe heet je dochter?
3: 2 assists en een doelpunt. Jovanka.
0: Jovanka. Dus we kunnen Jovanka misschien wel in het Nederlandse vrouwenelftal spotten over een paar jaar.
3: Wie weet ooit.
0: Wat leuk zeg. Hans, vraagje. Je staat al een uur in de rij voor een concert. Wat doe jij om je tijd te doden?
3: Een beetje drinken, rondkijken. Ja, als ik drinken kan krijgen tenminste.
0: Ja, want ja. Ben jij zo'n type die echt veel te vroeg naar binnen gaat? Of wacht je tot het laatste moment als iedereen nog binnen is?
3: Nee, ik wil wel op tijd zijn. Ik ben niet zo groot als stuk, hè, dus ik moet een mooi plekje hebben.
0: Oh, je bent wat kleiner. Dus je wil vooraan staan?
3: Nou, dat ook weer niet, maar wel een mooi plekje.
0: Ik snap het. Hans, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor een concert van Olivia Rodrigo op dinsdag 23 maart 2027 in de Ziggo Dome Amsterdam.
3: Toppie!
0: Gefeliciteerd, man. Je bent beller 58.
3: Ja, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar.
3: Dankjewel.
0: En het hele weekend nog jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo. Je hoort er nu met Driver License.

0: wel leuker als je een beetje lacht met een lekkere mop even de woensdag in.
1: Lachen de mensen nog een beetje aan de bar? Of is het...
2: Ja, in eien wel.
1: Ja?
2: Ja, we kunnen heel veel...
1: Geklaagd?
2: Ja, maar een beetje... Ja, zei ik ook natuurlijk. Oh, ja. Maar daar dam ik altijd heel snel in.
0: Ja, maar Amsterdam is ook wel een plek
2: over. Ja, tuurlijk. Het zijn allemaal zeikers.
0: Er wordt lekker, geklaagd in Amsterdam.
2: Nummer 1 daarin, hè?
0: Ja, jij kan ook goed klagen.
2: We mogen ook niet over politiek beginnen of over geloven. Dat soort gezeik.
1: Oh, wat lekker zeg.
2: Nee, dan...
0: Maar hoe kap je dat af dan?
2: Ik zeg gewoon, er gaat niets gebeuren. Je mag bij mij alleen over seks en over vissen praten. En geen gezaken over politiek, want dat gaat helemaal de verkeerde kant op.
0: Ja.
2: Van de week hadden we het ook weer. En dan gelijk zelf ook wel uit, hè?
1: Ja.
2: En het is geen mop, jongens. Het is even serieus.
0: Ja.
2: En ik ben nou weer met de vergunning bezig, met de verlenging, weet je wel. Maar dat duurt allemaal eeuwigheid, jongen. Ja. En het is klaar. Rijd van de week op de fiets, want ik fiets daar nooit. Rijd ik langs het stadsdeelkantoor.
0: Ja.
2: 'S'avonds om 9:30. En dan komt er eentje met een koffertje naar buiten toe. En dus ik denk namelijk, want ik moet altijd overal een eeuwigheid op wachten. Dus ik stop. Ik zeg, nou, dat is nou de eerste ambtenaar waarvan ik zie dat hij overgewerkt heeft. Zet hij nee, ik heb me verslapen. Dus ik weet niet of ik al punten mee gescoord heb. Voorlopig heb ik mijn vergunning nog niet binnen. Maar
3: is dat echt waar? Je hebt geen vergunning?
1: Ja, je moet mee,
2: je hebt wel vergunning, maar dat moet allemaal verlengd worden. Maar een jaar of 5 of 6 geleden was het allemaal veel makkelijker. Had je binnen 3 weken was het rond. En af en toe duurde het dan gewoon 3-4 maanden.
0: Vroeger was alles beter.
1: Als je weet, wordt het s'nachts afgekeurd je vergunning.
2: Mijn vriendin heeft al geen moeite mee.
0: Volgende week heb jij groot nieuws.
2: Oh. Ja. Volgende week groot nieuws, jongens. Ja, ja. Heel veel mensen wordt heel spannend. Dus ja, social media eventjes in de gaten. Dan komt dat toe eventjes.
0: Out of your comfort zone.
2: Wat jullie gezien hebben met de laatste filmpjes, ik ga van grote hoogte gaat het gebeuren. Gaan een stapje hoger.
1: Ik zag je in een brandweerauto.
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, en dat is een beetje mijn jongensdroom, hè.
1: Oh.
2: Dat heb ik nooit gered. Ik ben altijd een...
4: Spannend,
2: hoor. Spuitgast gebleven. Daar heb ik 2 hele mooie kinderen van, maar verder ben ik hier gekomen.
0: Nou, Arie, laten we de mop.
2: Zullen we de mop gaan doen?
1: Ja.
2: En ik begin maar weer. Wat is het nou?
3: Ja, wat is het nou?
2: Wat is het nou? Een stelletje ligt er helemaal lekker te knuffelen. Een beetje helemaal romantisch, helemaal hartstikke leuk. Vliegt de deur open, staat er een overvaller?
3: Nee.
2: Hij zegt, die pakt die vrouw bij, die bindt er vast op bed. Ze zegt, heb je dat geregeld? Zegt hij, nee, tuurlijk niet, zit hij. Dat is leven, zegt dit. Als ik weet ook niet wat er nou. Hij zegt, meekom, ja, tegen die kerel. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit hij. Maar laat haar los, laat haar gaan, alsjeblieft. Hij zegt, niks ervan, als laat haar dan gaan. Hij zegt, niks ervan, als je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag je hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je haalt wel heel veel van je vrouw. Ze zegt, nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.

0: 538 ochtendshow. Meer hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je zo meteen. En ook Taylor Swift, Direct en Dua Lipa zijn voor je onderweg.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.

0: de kaarten voor The Unravel Tour.
1: Are we ready to have a good fucking time?
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nu tot wel 600 euro extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
16: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
17: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
18: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
17: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar.

0: Jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Dag liefie, mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
3: Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 538 Nieuws,
10: 11 uur.
11: In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL Alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat, maar zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld. Dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En dit was het nieuws op 538.
12: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A7 Westerbroek richting Bremen bij de Duitse grens. 6 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen ook bij de grens. 14 minuten. A15 Ridderkerk richting Gorkum bij Sliedrecht Oost. 7 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen ook bij de grens. 6 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij 127.8. A12 Zoetermeer richting Den Haag bij 3.2. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 46.8. En ook oppassen A58 Breda richting Tilburg bij 45.4.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
17: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
18: Marnix Westhuis.
12: Hey, goedemorgen met de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florent.

van Tim, Rick, Niels en Florentien van de 50Kracht Ochtendshow. En zij bellen zometeen met iemand die een hele bijzondere hobby heeft. Hij spaart namelijk van alles van ex-deelnemers van het Songfestival. Wat hij spaart, je hoort het zometeen naar Dua Lipa.

Direct en Won't Fall in het beste van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538. Deze week bellen ze met iemand die een hele bijzondere hobby heeft. Hij sprak namelijk van alles, van ex-deelnemers van het Songfestival. En hij heeft er al meer dan

0: Songfestival plaats. Ja. Iemand die hoe dan ook heeft gekeken is superfan Marcel Reis uit Voorburg. Hij heeft ruim 1000 platen van alle Songfestivalnummers in huis staan.
1: Oh?
0: Ja. Hij heeft ook al eerder de Songfestival Bijbel uitgebracht, waar alle inzendingen uit 70 jaar Eurovisie naar voren komen. Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, we kunnen wel stellen dat we hier met een liefhebber te maken hebben.
2: Ja, maar ik vind wel dat je me een beetje onderschat. Er zijn echt meer dan 1000.
1: Oh, moeten we je grootser aankondigen?
0: Ja. Excuus, Marcel.
1: Nou, wel nieuw, Tim.
0: Hoeveel zijn het er?
2: Nou, uit mijn hoofd gaat het meer richting de 2000 à 3000.
1: Nee, joh.
0: Oké, gaan we nog een keer. Iemand die hoe dan ook heeft gekeken is superfan Marcel Reis. Hij komt uit Voorburg. Hij heeft 2 tot 3000 platen van alle Songfestivalnummers in huis staan. Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat een goede humor. Maar jij hebt gekeken, dat kan niet anders gisteren.
2: Ja, zeker. En zoals elk jaar ben ik weer met een kater wakker geworden.
0: Ja, wat dan? Vond je het niet leuk?
2: Nou ja, kijk, de muziek is natuurlijk altijd een beetje persoonlijke smaak, zullen we maar zeggen.
0: Yeah.
2: En mijn persoonlijke smaak is natuurlijk altijd dat de mooiste liedjes zouden moeten winnen. En dat is weer niet gebeurd.
0: Ah,
1: maar we hebben een dame op een viool voor het eerst in
0: een
1: 100-jarig Songfestival.
2: Ja, altijd weer die violen, hè.
0: Ik hoor echt, je bent echt een beetje teleurgesteld.
1: Ja.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk een spel.
0: Ja.
2: En als het om mij gaat, dan kies ik altijd voor de mooiste zang en de mooiste melodie. Dat was ongetwijfeld Portugal. Maar ja, dat is dan precies weer zo'n lied wat niemand iets doet.
0: Ja.
2: Behalve mij dan.
0: Ja, precies. Dat is niet commercieel genoeg en daar stemmen mensen dan niet op. Maar eventjes terug naar hoe het allemaal voor jou begonnen is, Marcel. Want er is ooit een moment geweest dat het Songfestival voor jou heeft gepakt. En het heeft je ook niet meer losgelaten.
2: Nee, dat klopt. En nou ja, zoals meer mensen met een zekere leeftijd, begint dat gewoon met jaarlijks naar het Songfestival kijken met vader, moeder en broer en zus. Ja, op een gegeven moment ga je dan singeltjes kopen, want mensen gingen vroeger naar een platenwinkel en dan gingen ze lekker singeltjes kopen.
0: Oh ja, dat is lang geleden, ja.
2: En langzamerhand loopt dat dan op een gegeven moment een beetje uit de hand. Zeker als er dan ook nog een coronacrisis overheen komt.
0: Want toen is het helemaal ontploft bij jou dan?
2: Nou ja, kijk, niks is makkelijker dan online zoeken naar het woord Eurovision op een site als Discogs. En dan een heleboel singles vinden die je gewoon online kunt bestellen.
0: Ja, want jij zoekt dus naar alle deelnemers ooit aan het Eurovisie Songfestival. En dan wil jij het singeltje fysiek wil je in de kast hebben staan.
2: Ja, want dat is wel een soort deformatie. Alle muziek die ik leuk vind, wil ik toch het liefst wel hebben. Daarom heb ik naast mijn Songfestivalverzameling ook nog wel andere artiesten in de kast staan.
1: Maar laat maar zeggen, de halve, dat telt dat ook mee als je in de halve finale staat? Of moet je echt in de finale gestaan te hebben om in jouw platenkast terecht te komen?
2: Nou, zoals ik net al zei, liever sta je juist niet in de finale.
0: Want dat zijn de beste liedjes.
2: Ik heb wel een voorkeur voor wat mooi is. Maar dat geldt trouwens ook voor hoezen. Want als je dingen donkt 25 keer hebt, ja, dan is er misschien wel iets mis met je.
0: Ja, nou ja, goed, dat heb je wel vaker met verzamelaars. Maar zijn er dan ook liedjes die ontbreken in jouw platenkast?
2: Ja, ongeveer 1/4 van wat er allemaal is opgevoerd ontbreekt. En dat is deels omdat het nooit op single is uitgekomen. En deels omdat het krankzinnig duur is. Er zijn singles met 300 à 400 euro voor wordt gevraagd. Daar trek ik toch wel een grens.
0: Oké, maar stel ik zeg joh, de inzending van Malta uit 1987, die heb jij in de kast staan, om maar eens wat te noemen.
2: Ja, toevallig wel, ja.
0: Oh, je weet ook
3: maar
0: wel
3: je weet het uit je hoofd.
2: Nou, dat niet, maar het is een van de eerste inzendingen van Malta die enige tijd weg was geweest als land. En die eerste paar inzendingen die heb ik inderdaad staan.
0: Wat leuk zeg. Maar ben jij, als het gaat om, want er zullen er ongetwijfeld meer zijn die deze liefhebberij hebben. Ben jij, zeg maar, op Europees niveau, ben jij een grote speler als het gaat om het Songfestival?
2: Nou, je hebt gezegd, ik zou het niet weten. Ik ben in ieder geval wel degene die het grootste boeken heeft geschreven over dit onderwerp.
0: Ja, want dat is die Songfestivalbijbel en daar komt alles in voorbij. Alles dat ooit op het Songfestival langs is gekomen, daar schrijf jij over.
2: Ja, dus ook weer een stukje coronacrisis. Ik dacht op een gegeven moment, het is toch wel leuk om wat achtergrondinformatie te vinden over al die liederen. Omdat de meeste Eurovisieboeken alleen maar gaan over de winnaars en de grootste rellen.
0: Ja, precies. Nou ja, het is een bijzonder hobby, Marcel. En je kan je lol op, want we hebben morgen weer een halve finale. En dan zaterdag natuurlijk de grote finale.
3: Ja,
2: nou ja, het is altijd een beetje een intensieve week, zullen we maar zeggen.
0: Ja, je kan, na die week kan je weer vol aan de bak als het gaat om het verzamelen. Even nog, want jij noemde Portugal. We hebben hier even een fragmentje van het liedje van Portugal. Dat is dus voor alle duidelijkheid niet door naar de finale, hè?
2: Helaas.
0: Ja, nou, dit is de inzending van Portugal.
1: Oh, even luisteren.
0: Staat hij al in de kast, Marcel?
2: Nou, er is geen single van, maar hij staat natuurlijk wel op de dubbel CD die is uitgekomen. En geeft toe deze gasten kunnen zingen.
0: Dat komt dus, dat ben ik met je eens. Marcel, mag jij hartelijk danken dat je even wilde vertellen over deze opmerkelijke hobby. En veel plezier dan nog eventjes deze week.
2: Nou, graag gedaan. Veel plezier ook, luisteraars.
0: Mooie dag, hoi!
4: Wie heeft er een hobby, wie spaart er iets raar?
5: Tim, Niels, Rick,
6: Jolatien.
5: De 538 Ochtendshow.
6: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: 538 met Chesto en The Business in het beste van de 538 ochtendshow. Komt er binnenkort een iconisch duo weer bij elkaar op televisie? Volgens de 538 ochtendshow wel. Om welk duo dat gaat, dat hoor je zo meteen. En dit hele weekend jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.

0: Studio Rodrigo. Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
18: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Marnix Westhuis.
23: Hey, goedemorgen. Justin Timberlake hoor je zo naar Miles Smith en Niall Horan. Radio.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling bij 538.
1: Komende week, de 538 Ibiza Week.
0: Je voeten in het zand, cocktail in je hand en genieten van de zon. Dat kun je vanaf maandag winnen bij 538. Een trip voor twee naar Ibiza, inclusief vlucht en verblijf. En je komt er niet alleen maar om jezelf bruin te bakken bij de geur van de zee. Nee, je gaat ook nog eens feesten bij David Guetta in Ushuaia. En bij Armin van Buuren in Club Universe. Het enige wat je zelf hoeft mee te nemen, dat is je zonnebrand. Alle info check je op 538.nl. Wie weet zit jij binnenkort wel op Ibiza. Het beste van de vijf.

David Guetta en Jennifer Lopez, hoorde Save Me Tonight. 538. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538 met de 538 ochtendshow. Deze week had vriend van de show, Gerard Joling, een leuke verrassing. Namelijk een speciaal liedje gemaakt om mee wakker te worden. Alleen had hij nog een speciale verrassing waar

0: Gerard even een nieuw dingetje.
1: Ja, heel leuk. Ja, vrolijk.
0: Is, vrolijk. Ik dacht, misschien is het ook wel leuk voor de variatie om dan wat andere eindjes eraan te
1: maken. Oh ja.
0: Dus ik heb ook een beetje inspelend op de actualiteit of op het stapmoment in het. Dus we hebben ook bijvoorbeeld eentje als we het over het weer.

0: wat kun je doen, man? Laat je likken voor een keer.
1: Vond ik leuk.
2: Ja, fantastisch. Laat je likken voor een keer.
1: Ik denk, ik deel het toch even.
2: Ja, man. Ja. Geert is top.
1: Fijne vent. Hij gaat vandaag met een beetje geluk gaat hij Gordon ontmoeten, hè?
2: Im Cabarina, die wordt 85 maar liefst.
1: Ja. Ja.
2: En die geeft een groot feest. En zowel Gordon als Gerard Joling is daar uitgenodigd.
1: En dat is voor het eerst dat de twee elkaar weer zien. Sinds 15 jaar of zo.
0: Ik denk namelijk, ik spreek Gordon regelmatig hier beneden
2: in de gym.
0: In de gym. Ik denk namelijk dat het weer goed gaat komen tussen de twee.
1: Ja, denk je?
0: Ja, Gordon is, dat heb ik al eerder gezegd, zeer positief veranderd. Zeer rustig geworden.
2: Ja.
0: En hij praat niet meer negatief over Gerard, maar meer positief.
1: Oké.
2: Maar toch denk ik, het zou goed zijn als hij nooit meer dat Gerard en Goor afstoffen. Dat is een soort mythisch iets geworden. Ja.
0: Kan alleen
2: maar tegenvallen.
3: Ik kan het toch in een andere verpakking weergeven. Ik bedoel, je kan toch ook iets anders samen gaan doen?
2: Het
3: hoeft toch niet per se Geer en Goor te zijn?
2: Kan het ook in deze tijd nog met hoe zij bepaalde doelgroepen belachelijk maken? Wat zij zeggen? We leven natuurlijk in een enorm woke tijdperk. En dat was 15 jaar geleden.
0: Kan nog steeds.
1: Wat mij betreft kan het ook.
2: Ja, maar wat mij betreft ook.
1: Ik denk dat er heel veel omroepen ook hun vingers niet aan durven te
2: brengen.
0: Ja man, jullie denken allemaal zo angstig.
2: Nee, kijk, het voordeel is wel, als het niet bij een omroep, dan zet je het gewoon op Videoland.
1: Ja. Oh ja.
2: Dat is een soort...
1: Daar kan je echt nog hele gekke dingen doen.
2: Ja. Daar kan je echt gekke dingen nog doen. En dan zeggen gewoon, oh nee, maar op Videoland kan het wel.
1: Ja, dus, nou ja, wie weet dat ze toch nog... dat ze me kan er vinden.
4: De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick,
5: Jorotien. Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: the Script en Superheroes.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Hey, zo meteen vanaf 12 uur hoor je Martijn en Julia weer. En dit is wel leuk. Als jij nu de 538-app opent en je stuurt jouw weekend in drie woorden... wel

0: Hoor je zometeen jezelf terug op 538.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
8: Heijn. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
10: Yes, komt-ie.
9: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
10: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
11: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus

0: centraalbeheer.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
7: Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen. Dat vindt vakbond FNV. Ze zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers, die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Houden belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. En Rusland heeft 500 lichamen van gesneuvelde militairen teruggegeven aan Oekraïne. Onderzoekers en deskundigen gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ruim 200 krijgsgevangenen uit. Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris. En dit was het nieuws op 538.
8: Dankjewel.

0: grens met Duitsland 5 minuten. De A7 Zürich richting Den Oever voor de Stevensluizen 6 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 17 minuten. De A59 Zonzeel richting Oss tussen Maden en Hoijpolder 8 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen ook daar weer voor de Duitse grens. Iets meer dan een kwartier vertraging.
1: Dan controles. We beginnen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Boxtel 127,8. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Vianen 74,6. De A7 Amsterdam richting Den Oever opgepast bij 43,4. De A12 Zoetermeer richting Den Haag bij Den Haag 3,2. De A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg opgepast bij 45,4. En tot slot de A73 Venlo richting Venray bij Venlo op de rem bij 45,0.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
6: Martijn en Julia.
7: Zijn we weer. Happy zaterdag.
8: Met zometeen Sabrina Carpenter. Eerst Man of the Match, Harry Styles.

0: Ik zat me net af te vragen, Jules, waarom je hem nou Man of the Match noemde. Maar hij staat natuurlijk vanavond in de arena.
1: Ja, zeker. De eerste van de 10 keer dus vanavond.
2: Martijn en Julia.
3: 538.
0: Harry Styles. American Girls en 538 bij Martijn en Julia.
1: Mocht je trouwens daar niet bij zijn vanavond. Ik film het een en ander en doe er een kort verslagje van in Shownieuws vanavond.
0: Jij bent natuurlijk de muziekexpert van Shownieuws.
1: 10:15 vanavond SBS6.
0: Heel benieuwd, heel benieuwd.
1: Hey, het is zaterdagmiddag. Heel Nederland zit toch wel in zijn eigen bubbel. De ene die heeft een gigantische kater. De andere die heeft alweer 10 kilometer in de benen. En wij zijn gewoon heel erg benieuwd wat er bij jou zich afspeelt. Beschrijf eventjes jouw bubbel, wat je nu aan het doen bent. Misschien ben je aan het tuinieren. Misschien ben je dus ook aan sporten, boodschappen doen met de kinderen, whatever. Spreek het in 3 cryptische woorden. En dan gaan Martijn en ik zo meteen even raden wat jij op dit moment aan het doen bent.
0: En thuis kun je ook meeraden. Ook altijd lachen om die 3 rare woorden te horen. Ja, ik ben ook een kater. Spreek ze even in de app van 538. 3 woorden, cryptisch, die jouw dag omschrijven. Gaan Jules en ik raden wat je aan het doen bent. De Goo Goo Dolls komen eraan met Iris. En dit is Sabrina Carpenter met Taste op 538. Bam, bam.

0: Everjack en Sia en Awake Tonight. 538.
1: Martijn en Julia.
2: Het is zaterdagmiddag. Iedereen zit een beetje in zijn eigen bubbeltje. Julia en ik hebben ons bubbeltje hier in de studio. Maar we zijn benieuwd naar jouw bubbeltje. Dat kun je dan appen. In de app van 538. Als je dan even in 3 cryptische woorden inspreekt. Ja, hoe jouw dag eruit ziet, gaan wij proberen te raden. Om te kunnen kijken of wij dus kunnen raden wat jij doet. En thuis is dat ook leuk als je van die rare trio's aan woorden hoort. We gaan eens even beginnen met Nasaira. Als ik dat goed zeg. Die stuurde dit in.
3: Mijn 3 woorden. Suzanne en Freek. Overnachting in Tiny House.
2: Klinkt vrij concreet. Ik denk dat hij gisteren in de Gelderdome is geweest.
0: Ja, of vandaag gaat. Kan natuurlijk ook nog.
2: Kan natuurlijk ook nog. Want ze staan er 48 keer.
0: Ja,
2: Suzanne. Jij bent er gisteren geweest.
0: 10 keer, ja. Waanzinnig.
2: Ja, was goed.
0: Wat een goede show. Ja, echt mega.
2: Nasaira, hallo.
4: Ja.
2: Hi.
4: Hoi.
0: Hallo.
2: Was je er gisteren of ga je vanavond?
4: Nee, wij waren er gisteren.
0: Oh, jij was ook bij de eerste.
4: Ja, top.
0: Wat een avond, hè?
4: Ja, echt super.
5: En hey. Ik was ook mee.
0: En wie is ik?
5: Nou, ik ben het
2: zoontje
5: van
2: Nasaira
5: Wisselen.
2: Oh, Wisselen, hallo.
0: Hey, maar wacht even, want jullie hebben het goed bekeken. Want jullie dachten gewoon, ja, weet je, want jullie wonen ver weg van Arnhem, denk ik, dat jullie daar overnachten.
4: Ja, wij wonen in Berg op Zoom.
5: Helemaal in het zuiden tegen België aan, dus
0: ja,
5: dat is
0: best, hè? Oh, maar jullie hebben dit goed bekeken, want nou, de show was om 22:30 afgelopen. Ik was met de auto, ik woon zelf in Amsterdam. Hoe laat was ik thuis, denk je?
4: 22:30. Ik denk eerder dat jij echt uit Arnhem, dat je nog wel een 3 kwartier aan, of een uur aan het aanschuiven geweest bent. 1 uur s'nachts. Ik ben misschien inderdaad wel...
0: 00:30.
2: Half twee.
0: Yes. Ik heb 1,5 uur vanaf, zeg maar, op überhaupt al die parkeerplek bij de Gelderdome weg proberen te komen. Dus ik heb een tip. Er gaan 40.000 mensen per dag naar de show van Suzanne en Freek. Dus er luisteren ongetwijfeld mensen die vanavond of komende weken gaan. Parkeer je auto buiten de Gelderdome. Ik heb op TikTok gezien dat je dan dus echt binnen 10 minuten weg bent.
2: Hé, hey, dat is een gouden tip.
0: Tip van Flip.
5: Ja. Ja, wij zijn gewoon in het parkeergarage gaan staan. We waren gelijk weg.
0: Jullie zijn gewoon het allerslimst, Nasaira en Wisse.
2: Of boek een tiny house.
4: Wij hebben ergens in Arnhem in een parkeergarage gestaan. En wij zijn gewoon vanuit daar zijn we lopend naar het Gelderdome gegaan. Ja, het was droog, dus een half uurtje lopen heen en een half uurtje terug. En toen vanaf de parkeergarage naar Tiny House.
0: Kijk, jij bent goed voorbereid.
2: Hartstikke goed. Ja. Als jij nog naar Suzanne en Freek gaat, neem deze tips dus ter harte. Dankjewel jongens voor jullie appje en een fijne middag vandaag. Hè.
4: Dankjewel.
0: Leuk dat jullie luisteren.
5: Hoi. Ik ben een uitzending mogen, dat vind ik heel leuk.
2: Alsjeblieft wissen. Groetjes.
4: Doei.
2: Hoi. Nou, laten we Evie dan nog even bijpakken. Die stuurde dit in.
6: Hoi, hier is Evie, de HEMA, de Jägermeister en de Petroleum voor vandaag.
0: Oh, die gaat op een lijp vriendinnenweekend.
2: Ik vind het 3 hele random woorden.
0: Ja, ik denk echt. Ja, die gaat nog een tentles mee kopen bij de HEMA. Die heeft liters Jägermeister mee om te drinken. En die gaat ergens in België kamperen. En daarvoor moet ze heel veel tanken.
2: Oké, dit klinkt zo raar dat ik bijna denk dat het wel zal kloppen. Evie, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Zit Jules een beetje in de buurt met haar analyse of niet?
7: Nee, helemaal niet.
2: Oh, nou, dan ben ik benieuwd wat je gaat doen dan.
7: Nou, ik heb een kleine van 4 maanden en die groeit heel snel. Dus die moet om de 2 weken nieuwe kleertjes. Dus daar is de hele top in bijvoorbeeld.
2: Ja.
7: En een vriend van mij die is 54 geworden, dus die is gek op Jägerbombs. Vandaag de Jägermeister.
2: Ja.
7: En de petroleum, ja, het blijft een dingetje, maar we moeten toch tanken.
2: Ja, nou, dit zijn wel dingen die je op deze manier prima aan elkaar kunt koppelen, ja, maar dat lijpe vriendinnenweekend vond ik ook wel een goed verhaal eigenlijk.
7: Ja, was ook wel een leuk ding geweest.
2: Evie, wil jou iedereen feliciteren daar in je omgeving met al die Jägerbombs. Groetjes aan de kleine ook. En ja, over die prijs aan de pomp, daar kunnen wij niet zo heel veel aan veranderen. Even doorbijten tijdens het tanken. Evie, dankjewel, leuk dat je luistert. Hoi hoi.

0: Dit is een van de weinige WK-anthems dat echt is blijven hangen, toch? Ik zit even na te denken, maar ja, dit is gewoon core WK.
1: Dit is core WK, terwijl het niet eens het officiële anthem van het WK 2020.
0: Nee, dat was... Famina-mina.
1: Ja. Is er eigenlijk het anthem voor dit WK al uit? Vraag ik als ontzettende voetbalsupporter, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Zeker.
1: Jij bent een muziek-expert van Shoni, dus jij hoort dat weten.
0: Ja, dat is die van Shakira en Burna Boy. Die heette Die Die, als ik het goed uitspreek.
2: Daar even een klein stukje van.
0: Ik zal eens even kijken of ik dat kan...

0: bellen.
1: Maar ik heb dat nummer van, ja, die kan natuurlijk niet een Nederlands nummer. Nou ja, dat kan op zich wel. Die nieuwe van Samuel Welten. De Leeuw komt eraan. Ja, dat vind ik een serieuze kans hebben ook, hoor.
0: Ja, nu komen natuurlijk ook al van die Nederlandstalige tracks om het WK heen. Ja, lachen. Maar goed. Net dus Knaan, Waving Flag op Radio 538. Het WK van 2010, waar ik eigenlijk niet aan terug wil denken. Want dat hadden we gewoon moeten winnen. Maar vooruit. Zometeen Somber met Homewrecker hier op Radio 538.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
10: vieren. Aldi. Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
14: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
2: 538, Martijn en Julia.
0: Topic en Breaking Me, zometeen. Maar eerst Somber en Homewrecker.

0: 538. Topic en Breaking Me.
1: Straks om 10 voor 1 spelen we 10 tegen 1. Dat werkt als volgt. Julia heeft van mij buiten de uitzending om net een onderwerp gekregen. Daar heeft zij haar eerste 10 associaties bij op papier gezet. Dus alles wat er dan in haar hoofd opkomt, heeft ze op een lijstje gezet. Even een klein voorbeeld. Is niet het onderwerp van zometeen. Maar als ik zeg bijvoorbeeld supermarkt, zeg jij...
0: Bier.
1: Nou, dan weet je ongeveer een beetje hoe ze denkt. Denk jij zometeen dat lijstje van 10 te kunnen raden? Geef je dan zometeen even op, want die weet win je straks het 538 Tosti IJzer.
0: Wil je meespelen? App 10 naar de app van Radio 538. Hoor je eerst Chris Kos.

0: Jennifer Page en Crush.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij
2: 10 tegen 1.
0: Met Bruce. Bruce, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: En ook met Marlijn. Marlijn, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, luister jongens, Julia heeft van mij net een onderwerp gekregen. Daar heeft ze haar eerste 10 associaties bij op een rijtje gezet. Dit spelletje spelen zodat ons een beetje kunt leren kennen. Weet je wel, hoe wij denken, hoe wij zijn. Het is wel zo dat een heel raar antwoord dus in dit spel een goed antwoord kan blijken te zijn. En iets wat heel logisch klinkt, fout kan wezen. Dus probeer dat een beetje in je achterhoofd mee te nemen. Het is de vraag hoeveel van die 10 associaties jullie kunnen raden. En als je de meeste raadt, dan win je dus het 538 tosti-ijzer. Het onderwerp wat Jules van mij heeft gekregen is concerten. In verband met haar Suzanne en Freek van gisteren. Vanavond ga je naar Harry Styles, toch?
1: Zeker.
0: Precies. Even kijken, we gaan beginnen met de dame in kwestie. Want de vrouwen mogen altijd eerst. Marlijn, hoeveel dingen waarvan Julia denkt bij concerten, denk jij te kunnen raden binnen 1 minuut?
4: Binnen 1 minuut? Sowieso de helft. 5.
0: 5. Bruce, ga jij voor 6 of zeg je nou Marlijn, doe jij het maar?
3: Ik heb het een paar keer gehoord. Beetje ben. Dat is volgens mij een beetje een rare gedachte. Nou, doe maar 6.
0: Ik vind het dapper. Maar dan gaan we voor 6 spelen. Bruce, dan ben jij de kandidaat vandaag in 10 tegen 1. Ik tel af. 3, 2, 1. Krijg je 1 minuut. Kom maar op met je antwoorden. Luister even of het goed is. En wie weet, als je er 6 scoort, ben jij het tosti ijzer. Daar gaan we.
3: Yes.
0: 3, 2, 1. Let's go.
3: Een biertje.
0: Een biertje, jazeker.
1: Uiteraard.
3: vervelende mensen voor je.
0: Ja, inderdaad.
3: Zweetlucht. Jammer. Sigaretten.
1: Dat had bij mij echt gekund.
0: Waarom maar staat dat niet op jouw lijstje
1: ja,
0: inderdaad?
1: Ja, weet ik niet. Gaat iets mis.
0: Ga door, Bruce. Blijf roepen.
3: Drukte bij de wc's. Vrouwen dan.
0: Had ook een goeie geweest, maar staat ook niet op haar lijst.
3: Ja, dat is allemaal, ja.
0: Ja, ik volg je wel, ja. Maar zij denkt blijkbaar anders. Ga door, blijf spuien.
3: Foto's maken.
0: Foto's maken.
1: Wat doen mensen bij een mooi liedje met hun telefoon?
3: Een filmpje.
1: Wat zie je nu bij Harry Styles?
0: Ja, wat zet ze altijd aan als het een heel emotioneel nummer wordt?
3: Oh. Ik wil een selfie maken.
1: Nee,
3: ik weet het niet meer.
1: Oh, nee. Maar je ging zo lekker, man.
0: Het begin was hartstikke veelbelovend.
1: Zal ik er even doorheen gaan met je?
3: Nou ja.
1: Ik had ook nog fans voor de deur. Dat zie je natuurlijk nu heel erg vaak bij Harry Styles en ook bij Suzanne en Freek. Ik had ook veel te dure merchandise. Dat je dan een trui koopt met een logo erop en ineens is het 120 euro.
3: Nou ja, of een petje van 40 euro.
1: Juist.
3: Ja.
1: De zaklamp van telefoons bij een mooi nummer. Altijd even pak je zaklamp erbij.
3: Ja, dan had ik er 3 gehad. Dat is ook niet veel geweest.
1: Er is geen concert zonder confetti. Altijd mensen die lelijk meezingen. Weet je, je gaat echt, dan maak je een filmpje en dan kijk je die de volgende dag terug. En denk je, jezus, heb ik zo'n stem. Ja. Speciale outfit, dat is toch ook wel trendy. Hè? Vanavond ook iedereen in roze boa's en glitters. En ja, deze vond ik ook wel een saai voorprogramma. Niemand komt daar voor het voorprogramma. En de laatste die ik nog had is het laatste nummer wat nooit het laatste nummer is.
3: Ja. De toegift.
0: Bruce, je hebt je kranen geweerd, maar Marlijn, het tosti-ijzer is voor jou. Gefeliciteerd! Yeah. Hoppa.
5: Yo, ik ben Martin Garrix en je luistert naar Radio 538.
2: 538.

0: Je weet dat hier allemaal camera's hangen, toch, hè, Jul?
1: Ja, ik wou echt dat radio niet meer alleen radio is, ja. Soms.
0: Je zit hier soms dingen te doen, dat ik denk, ja. Waar zit jij met je hoofd?
1: Dus en zorg dat Boeddha je niet meekijkt.
0: Nou goed, anyhow. Je hoorde Teddy Swims met Mr. Know-it-all op Radio 538. Dit hele weekend, en dus ook zometeen al, maak je kans op kaarten voor Olivia Rodrigo.
1: Ja, en ik ga jou zometeen uitgebreid vertellen waarom jij daarbij wil zijn. Ja.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit.

fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu, later en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: 538 Nieuws.
7: 1 uur.
8: Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. En op het Malieveld in Den Haag verzamelen zich de eerste mensen voor een rechtse demonstratie. Volgens de organisatie van het protest is het gericht tegen massa-immigratie en de digitale euro, maar ook tegen verschillende bezuinigingen. Eerder liep een rechtsprotest op het Malieveld in september helemaal uit de hand. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: Dan kijken wij even naar wat Flitsmeister te melden heeft wat betreft de weg. Althans, wat daarop gebeurt. 4 vertragingen. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de grens. 8 minuten vertraging daar. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en opnieuw de grens. Daar een kwartier. De A50 Arnhem richting Oss tussen Bankhoef en de Maasbrug. 7 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kundenberg en de grens met Duitsland. Bijna 20 minuten vertraging.
10: Dan een controle op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Vianen. 74,5. De A7 Amsterdam richting Den Oever bij 43,4. En de A58 tot slot Breda richting Tilburg bij Tilburg. Opgepast bij 45,4.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Van Albert Heijn. Vertrouwd sinds 1999.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
18: Olivia Rodrigo. Live in the Ziggo Dome.
9: Kaarten winnen voor Olivia Rodrigo. Blijf dan luisteren.
19: Eerst hoor je Justin Jackstel en Turn Around.

0: Sabre Gray. What I Want.
1: Met 538 naar
2: Olivia Rodrigo. Ah, dit hele weekend maak je kans op tickets voor Olivia Rodrigo. En ik neem je heel even mee door haar grootste hits. En dan hoor je meteen waarom jij hierbij wil zijn. Haar nummer Driver's License brak zo hard records dat mensen massaal ineens rijlessen wilden boeken. En ze schrijft al haar songteksten in haar pyjama op de vloer van haar slaapkamer.

En ze schreef haar eerste break-up song terwijl ze eigenlijk nooit echt gedumpt was. Nou, dat is knap, toch? Ja, en ze staat bekend om haar hartverscheurende break-up songs, maar ze focust met haar nieuwe album juist op het begin van verliefd worden. Dit is haar nieuwste Drop Dead.

0: Kortom, je wil naar haar toe en dat kan.
1: Dat kan zeker. Dit hele weekend namelijk kun je kaarten winnen voor haar optreden in de Ziggo Dome op 23 maart volgend jaar. Heel simpel, hoor je de oproep om te bellen met 0909-30538, dan bel je met 0909-30538. Eerste nummer wat hier opkomt.
0: 27.
1: Bellen 27.
2: Ga naar Olivia Rodrigo.
3: Live in de Ziggo Dome.
2: Bel nu 0909-30538.
1: En bellen 27 krijgt twee kaarten dus voor de show op 23 maart 2027. 0909-30538 voor tickets voor Olivia Rodrigo.

0: aankondigen, want ik krijg die titel nooit meer strot uit.
1: Hier word ik even voor het blog gezet. Oké, let op. Nelly Furtado en Timbaland. Promiscuous.
2: Met 538 naar. Olivia Rodrigo.
1: Maar we moeten elkaar ook een beetje in onze kracht zetten natuurlijk. Hè? Laat mij de moeilijke woorden maar doen, dan mag jij de getallen verzinnen. Want ik vroeg aan jou het eerste getal wat in je opkwam. Toen riep jij...
0: 27.
1: Waarom kom je dan op 27?
0: Ja, 27 april is Koningsdag. Is een leuke dag.
1: Is lang geleden ook al. Hè? Dat je daar überhaupt nog dingen van weet.
0: It works.
1: 1 uur slaap. Nou goed, bellen 27 voor de kaarten voor Olivia Rodrigo. Die hangt als het goed is hier. Hallo, met wie?
3: Met Nathalie.
0: Nathalie. Is echt gezinkoor.
1: Nathalie, hoe is het?
3: Ja, heel goed. Ik ben de 27e jarig. Hey.
1: Alles komt samen. Het is niet normaal. Hey Nathalie, we zijn hier bezig met het Olivia Rodrigo weekend. Ik mag aannemen dat je daarvoor belt, anders gaan we gewoon een heel ander gesprek voeren. Maar je wil die kaarten winnen toch, denk ik?
3: Ja, heel graag.
1: En waarom dan zo graag?
3: Het is gewoon een fantastisch concert. Zij is gewoon zo goed. Zij kan zo goed zingen. En de sfeer is gewoon fantastisch. En ik wil gewoon heel graag met mijn dochter daar naartoe.
0: Heb je vorige week geprobeerd om tickets te krijgen?
3: Ja, was onmogelijk. Niet te doen. Ja, het is niet gelukt.
0: Maar was je dan zeg maar iemand die dan met echt... Ja, dat ging ik vroeger dan altijd doen. Als ik graag naar Avicii of zo wilde. Ja. Dan ging ik echt met 5 laptops klaar zitten. Verschillende wifi-verbindingen. Echt, dan ging ik echt gewoon een week lang voorbereiden om die ticket war te overleven. Maar ook dat mocht niet baten bij jou?
3: Nee. Allemaal strategieën geprobeerd. 4 telefoons, 2 laptops, nog een iPad erbij. Maar helaas.
1: Toch, meid.
3: Niet gelukt.
1: Hey, en waarom wil je zo graag met je dochter dan?
3: Nou, ik ben er ooit een keer met mijn dochter heen geweest. Was dat 2 jaar geleden?
4: Bij Kuts.
3: Ja, bij Kuts was dat. En ik was eigenlijk niet helemaal fan. Ik hoorde wel een paar liedjes van haar. Maar ik niet alles, zeg maar.
1: Ja?
3: Maar ja, ik ben zo fan geworden daar. Zo, ik vond het zo leuk. En mijn dochter zo blij zien. Ja, dat doet het hem gewoon. Daar word je gewoon helemaal vrolijk van. Nou, dus daarom zou ik heel graag gaan voelen.
1: Ik denk wel dat Olivia Rodrigo, als ze dit hoort, jullie er graag bij zou willen hebben, denk ik.
3: Nou, dat hoop ik.
1: Nathalie!
0: Zullen we het vertellen?
3: Ja.
1: Je hebt ze gewonnen, gefeliciteerd! Hey. Hey, van harte, 2 tickets voor Olivia Rodrigo op dinsdag 23 maart 2027.
0: Hoe heet je dochter, Nathalie?
1: Zijn voor jou.
3: Lela,
0: mag je even aan de telefoon?
3: Ja, kom ze. Hallo?
0: Hey Lela, jij hebt echt de aller vetste moeder van de wereld.
3: Ja, ik ben zo blij.
1: Ah, wat geweldig. Hey dames, dankjewel. Heel veel plezier. Volgend jaar, 23 maart, 27 in de Ziggo Dome. Jullie zijn erbij.
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, zei nou u tegen mij?
0: Ja, en terecht.
1: Dat je nooit
0: Je bent een oude opa.
1: Dankjewel dames, fijne middag.
3: Dankjewel.
1: Zijn ze weer u, hè? Hoorde je dat?

0: Martijn, ook deze is voor jou.
1: Álvaro Soler, El Mismo Sol. Maar dit kun jij ook.
0: Ik laat het even lekker bij jou, ja? Hey, ik ben laatst naar de film Michael geweest. Misschien heb je hem ook al gezien. Hij is natuurlijk helemaal hyped nu. Maar daar vond ik iets zo vervelends. Wat het is, hoor je zo meteen.
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Maandag om 9:15 even bellen met Peter Heerschop.
3: Wat is nog logisch als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel? Nou, daar kijk ik nergens meer voor op. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het Feministisch Platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
2: De 538 Ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
0: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
1: Yes, komt-ie.
0: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
2: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univé.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
10: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
11: Kippie! Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Is dat jouw dochter die zo hard rent?
20: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
19: Die andere stuiterbal daar.
20: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis bij je taal.
23: Martijn en jullie.
24: Hey, Michael Jackson, zometeen Billie Jean komt eraan. Alex Warren,

0: Ja, en toch is zijn muziek weer een nieuw leven ingeblazen, toch wel. Na die trendy film Michael, die nu draait in de bioscopen. Dat is een speelfilm van Michael Jackson, zijn leven voor en tijdens zijn doorbraak. Misschien heb je hem wel gezien. Maar ik ben meteen op de dag dat hij draaide in Nederland, ben ik naar de film gegaan met mijn vader. En dat is een lange zit.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Hoe lang is een lange zit bij jou?
0: 2 uur en 7 minuten duurt hij. Ja, dat is voor iemand met mijn concentratie een soort Lord of the Rings marathon zonder pauze. Maar ik moet wel zeggen, ik kwam er best wel goed doorheen. En misschien heb jij dat ook aan de andere kant van de radio, dat je dacht, ja, het is gewoon echt een leuke film. Niet heel veel diepgang, moet ik eerlijk zeggen. Zeg maar, het is wel het verhaal van Michael wat je kent. Wel echt mega goed gespeeld. Door de neef natuurlijk van
2: zijn
0: Michael.
2: Zijn echte neef,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, ja, bizar. Jafar heet hij, volgens mij. En ja, die vader die speelt ook een waanzinnige rol. Dat doet die Colman, hoe spreek je hem uit? Colman Domingo. Ja. Ja, veel mensen weten wel wie jij is. Maar ook, die speelt Joe Jackson, ook waanzinnig. Maar er zat dus iemand naast mij in die bioscoop. En die zat dus, ja, misschien heb je dat ook een keer meegemaakt, maar constant terug te praten tegen die personages in die film.
2: Hè?
0: Dus zeg maar, dan ging de vader van Michael, Joe, die ging dan, Michael, ja, spoiler alert, maar dan meppen met zijn riem, omdat hij dan iets niet goed deed of hij wilde niet zingen. En dan zei hij, ja, hè, Eikel, Eikel dat je bent. Ja, durf maar zeggen, zo'n klein kindje. Weet je wel? En, ja, dat ging niet zo. Of dan, weet je wel, dan was Michael iets te eigenwijs tegen zijn vader van, ja, nu durf je wel, hè? Nu durf je wel, hè? Sukkel, sukkel. Kijk hoe ver hij is gekomen. En jij dan? En jij dan? Maar gewoon de hele film lang. Nou, dat is best wel storend. En vervolgens, nou ja, als je die film hebt gezien, er is best wel veel muziek.
2: Ja.
0: Gewoon al Michael's grootste nummers komen voorbij. Dus het is gewoon, ja, heel veel muziek. En hij ging dan de hele tijd meejammen met die muziek. Zo met dat beentje zo. Billie Jean is not my lover. Nou, daar zat ik dan naast.
2: Wat moet jij even
0: schrikkelijke
2: avond hebben gehad.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Welke bioscoop is dit?
0: Dit was in Hilversum.
2: Oké, dan ga ik daar dus niet heen. Maar er zijn vast dingen die jij in een bioscoop hebt meegemaakt die ook heel vervelend zijn. En daar willen we even naartoe. Wat is nou het ergste wat jij hebt meegemaakt toen je in de bioscoop zat?
0: Ik weet zeker dat het erger kan dan deze jammende man.
2: Laat het even weten in de app van 538. Stuur even een berichtje, spreek het in, dat is nog leuker. Of bel gewoon 0909-3000-538. Het ergste wat jij hebt meegemaakt in de bioscoop, mag je appen via de app van 538. Inspreken is ook.
0: Zou er iemand zijn die ooit een keer iemand heeft betrapt op, nou ja, de daad of zo?
2: De daad?
0: Ja.
2: Wat zeg je dat netjes?
0: Ja, hallo, het is lunchtijd.
2: Dat is
0: ook voor kinderen.
2: Rare bioscoopverhalen? Stuur ze maar door met de app of bel 0909-3000-538. Zometeen de Dance Smash, de nieuwe. Maar eerst Roxy Dekker. Eerst Loser.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Wat is het ergste of gekste wat jij ooit hebt meegemaakt in de bios?
0: Dylan!
3: Ja.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Toen ik met mijn voormalig liefde, toen ik nog in België woonde, in Antwerpen, zijn we naar de cinema gegaan, naar de film 50 Shades of Freed, zag ik in mijn linker ooghoek een paar vrouwen met hun eigen beginnen spelen.
4: Oké. Okay. En aan welke kant zat jouw toenmalige vriendin?
3: Rechterkant.
0: Rechterkant van je. Ik vind het wel dapper dat je meedurft naar die film, als man zijnde.
3: Ja. Ik heb veel soorten films gekeken en ik heb ook de boeken op voorhand al gelezen, dus daarmee...
2: Maar ik vind ik ga liever met je partner naar 50 Shades of Grey dan met je ouders.
0: Ja, dat is ook wel een punt, ja.
3: Nee, Dylan, dat sowieso.
0: Dankjewel voor je verhaal.
3: Geen probleem.
0: Groetjes, hoi hoi. We hebben ook Jarno hangen. Jarno, goeiedag.
5: Goedemiddag.
0: Zit je in de straaljager?
5: Nee, in de auto.
0: Oké, nou, om tussen de lijntjes. Hè. Hey, wat heb jij meegemaakt in de bioscoop?
5: Nou, we gingen naar de film Vlodder. Die was toen net uit in de bioscoop.
0: Ja.
5: En daar gingen we eigenlijk met hele gezin in, heen. Mijn vader, moeder, mijn zusje. Die was toen nog, ik denk een jaar of 8, 9. En op een gegeven moment krijg je het fragment dat Kees gaat kijken bij de auto van de buurman.
0: Mm-hmm.
5: En het iconische moment van, oh buurman, wat doet u nu? En op het eind daarvan, dan draait de camera weg en hoor je de buurman heel hard kreunen.
0: Ja.
5: En juist op dat moment zegt mijn zusje, mama, heeft die man pijn?
0: Uitstekend.
2: Dat ligt eraan dat hij pijn heeft.
0: Dankjewel, Jarno. Groetjes, hè.
2: Hoi.

0: Een van de beste tracks van Lady Gaga dit, toch? Paparazzi op 538.
1: Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ik zou zeggen, 2,5 uur, dat is mijn max wel. Dan zou ik dat beu worden. 2,5 uur zou ik voor de Avicii in de Ziggo Dome had ik wel over gehad.
0: Ja?
1: 2,5 uur, ja. Maar meer word ik echt een beetje moe.
0: Ja, zometeen spreken we iemand die al sinds maandag in de rij staat voor Harry Styles.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
8: craving. Domino's.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
14: Hé, hey. Oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk...

0: elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd.

0: finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: 538 Nieuws.
6: 2 uur.
7: Oud radio- en tv-presentator Bas Westerwil is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwil presenteerde onder meer Avro's Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. Een kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En dit was het nieuws op 538.
8: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Bunnik en Lunetten. Daar 16 minuten door een vrachtwagen met pech. De A67 Eindhoven naar Turnhout tussen Leendeheide en Eersel. Een auto met pech daar. Vertraging 11 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar een vertraging van een kwartier. En dat zijn de drie langste dan van dit moment.
9: Dan controles. Er zijn er twee. Eentje op de A7 Drachten richting Heerenveen bij Terwispel 152.2. En de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg op de rem bij 45.4.
10: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
15: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
8: Welkom, mannen, super zaterdag hè, met Martijn en Julia.
16: Met zometeen Bruno Mars. Hier is David Guetta en Sia nu.

0: just might. Bruno Mars met I Just Might op 538.
1: 4 dagen in de rij staan voor Harry Styles. Ja, dat klinkt gestoord. Dat is gestoord. Aileen, jij doet het.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, zoveel vragen, maar laat ik beginnen met waarom?
2: Ja, om gewoon Harry Styles zo dichtbij mogelijk te kunnen zien.
1: Ja, want dat vraag ik me dus altijd af, zeg maar. Je gaat er dan dagen in de rij liggen. Dan hoop je op zijn minst een soort van blik van hem te ontvangen of zo, toch? Want ja, ik denk altijd als ik die mensen vooraan zie staan van, nou, jij liever dan ik. Ik zit hier lekker achteraan, ik kan lekker naar het toilet toe, ik kan lekker een biertje halen. Zeg maar, ja, wat hoop je dan te krijgen wat ik bijvoorbeeld vanavond niet krijg helemaal achteraan?
2: Ja, tuurlijk. Je hoopt inderdaad een interactie te hebben. Je wilt natuurlijk, je droomt van alles, maar het feit dat je überhaupt al zo ver vooraan staat en zo hem zo van dichtbij mag kunnen zien, dat is eigenlijk al genoeg.
0: Ik hoor ook vaak van die verhalen dat mensen die heel lang voor zo'n concert al vooraf voor de deur liggen, dat er wel een soort van band tussen al die fans ontstaat. Dat het eigenlijk heel gezellig is. Het is niet afzien of zo, het is niet vervelend. Het is best wel een sfeertje, toch? Klopt dat?
2: Ja, klopt. De mensen hier, je ontmoet zoveel nieuwe vrienden en vriendinnen. Het is één community eigenlijk.
1: Ja, en je mag daar niet, kamperen, toch? Je mag daar niet overnachten. Hoe werkt dat? Dus jullie gaan dan vanaf woensdag zijn jullie in de rij en dan in de avond ga je dan naar huis of ga je in een hotel dichtbij slapen?
2: Ja, ik sliep 2 nachten thuis. Ik ben gelukkig dichtbij genoeg. Alleen vannacht was ik wel bij de arena. Niet op het terrein, maar daarnaast. We mochten niet slapen, maar
1: wel gedaan.
2: Toen wat oogjes dicht. Maar,
0: maar Aileen, het was gisternacht echt 2 graden boven nul, geloof ik.
2: Het was inderdaad erg koud. Heel veel regenbuien gehad, ja. Maar ik sta er nog.
0: Dapper. Held. Hey, maar wat neem je dan mee? Ik kan me zo voorstellen dat je dan een poncho inpakt en een extra thermo-onderbroek. Wat nog meer?
2: Ik heb een hele slaapzak, een stoeltje, van alles.
1: Het is gewoon een soort lowlands daarvoor, de arena. Eten jullie ook noedelsoep?
2: Nee, gewoon Albert Heijn of een Febo zit dichtbij genoeg. Gewoon de meest random dingen eet je eigenlijk door de hele dag door.
1: Wat is het meest bizarre dat je iemand in de rij hebt zien doen tot nu toe?
2: Zo, dat durf ik u niet te zeggen.
0: Zijn ze nou u tegen je? Wat heerlijk. Wat netjes. Hey, maar is het nou zo, jij staat daar in de rij. Je wil dat, je doet dat omdat je zo gauw mogelijk naar binnen wil. Je wil zo ver mogelijk vooraan staan. Nu is het allemaal nog gezellig. Maar stel dat zometeen die deur open gaat. Iedereen denkt, oké, daar gaan we. Dan is het rennen. Ieder voor zich. Wordt het dan niet alsnog een beetje ongezellig? Denk je dat je een paar ellebogen in je gezicht krijgt, getackled wordt? Of is dat niet zo?
2: Nee, we worden heel goed begeleid door de security zelf. Ik ga persoonlijk zelf over ongeveer 3 kwartier al naar binnen.
1: Oh!
2: Ja. En je mag absoluut niet rennen, want dan word je gewoon echt naar achteren gestuurd. 9 van de 10 keer.
0: Oh.
2: Maar het wordt heel goed begeleid.
1: Oh, maar dit gaat zo meteen gewoon al open, want het begint vanavond pas om 8:30 komt hij op.
2: Ja, klopt. Maar ik heb gelukkig VIP-tickets, dus ik mag eerder naar binnen.
1: Eerder naar binnen mogen, zoveel geld betalen en dan nog vanaf woensdag in de rij. Aileen, respect voor jou.
0: Respect voor jou.
1: Ik hoop dat je een mooie knipoog en een handkus van hem kan ontvangen vanavond. Want het is wel een lekker ding, laten we eerlijk zijn.
2: Zeker weten.
0: Nou, zullen we dat lekkere ding maar eens even draaien dan op 538? Is die Harry Styles, As It Was. Aileen, nogmaals veel plezier vanavond.
2: Dankjewel.
0: En dankjewel en doeg.
1: Doei.
0: Lekker ding wel.

0: In het weekend spelen we hier bij Martijn en Julia de weekendquiz. En dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. En wil je nou meespelen, add dan het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor 2. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win.

0: 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
18: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
19: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: 538, Martijn en Julia.
21: Wil jij €50 winnen? App het woordje weekend naar de app van 538.

0: Hoppakee.
1: De Weekend Quiz.
0: Ja, in het weekend spelen we altijd de Weekend Quiz. Dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
2: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Jamie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom. En Sander, ook jij, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jullie gaan spelen. Als je het antwoord op de vraag weet, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is het goed? 1 punt. Is het fout? 1 punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50. Zijn we er klaar voor?
4: Yes.
0: Dan gaan we beginnen. Let op.
1: Vraag 1.
2: Wie kent de voornaam van de vader van Max Verstappen?
4: Sander.
0: Sander, jij mag het zeggen.
4: Jos.
0: Jos. Is goed. 1 punt voor jou.
1: Vraag 2.
2: Wie kent
0: de naam van de kleine zeemeermin uit de Disneyfilm?
3: Jamie.
4: Sander.
0: Jamie was eerder. Jamie, je mag het zeggen.
3: Ariel.
0: Ariel. Hoppa. Is goed. 1-1 de tussenstand.
1: Vraag 3.
2: Wie kent de hoofdstad van Hawaii?
4: Sander.
0: Sander, zeg het maar.
4: Honolulu.
0: Honolulu.
2: Ik ben zo blij dat hij het moest uitspreken. Ik de vraag stellen en dan dat hij het antwoord gaf.
0: Honolulu. Is goed. 2-1 voor Sander de tussenstand.
1: Vraag 4.
2: Wie kent
0: de zangeres van de hit Espresso?
4: Sander.
3: Jamie.
0: Oeh, Sander was iets eerder volgens mij. Sander, zeg het maar.
4: Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter, zeg jij. Is dat je definitieve antwoord?
4: Zeker.
0: Is goed. Gefeliciteerd, Sander. €50 voor jou. Wat wil je ermee doen? We kunnen het uitkeren aan je. Je kunt ook zeggen, weet je wat, ik speel morgen weer mee en dan probeer ik er €100 van te maken.
4: Ja, ik hou denk ik het lekker bij de €50.
0: Gaan wij €50 aan je overmaken. Dankjewel voor het meedoen. En Jamie, ook fijne middag.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dit is de nieuwe favorite van Martin Garrix en Ed

0: op 538. Wij zijn Martijn en Julia en luister even hier goed naar. Als jij verstaat wat hier wordt gezegd.
1: Si logras entender esta frase, tendrás la oportunidad de ganar un viaje a Ibiza la semana que viene.
0: Nog één keertje.
1: Si logras entender esta frase, tendrás la oportunidad de ganar un viaje a Ibiza la semana que viene.
2: Ja, mocht jij hier hebben uitgehaald, als je dit kan verstaan, dan maak jij vanaf maandag kans op een trip naar Ibiza. Ja, dan maak je kans op die dikke prijs.
0: Nou, komende week, de 538 Ibiza Week. Hebben we helemaal voor je geregeld. Vlucht is geboekt, hotel is geregeld. Je mag naar David Guetta toe in Ushuaia, naar Armin in Universe. En vanaf komende week kun je dat dus allemaal winnen hier bij je vrienden en vriendinnen van Radio 538.
2: Ja, het is heel simpel. Hoor je de oproep, dan bel je naar de studio. En weet jij dan de juiste vertaling van dus die Spaanse zin? Ja, dan ga je gewoon naar de zon toe. Lekker man.
0: En je hebt net kunnen oefenen, dus dat wordt appeltje ijsje, joh. Dus zoek je paspoort maar op. Want ik heb geen idee wat het van mij ligt namelijk. Wie weet dat jij dat
2: doet. Dat ding is altijd kwijt, hè?
0: Altijd kwijt.
2: Hoe kan het nou?
0: Maar vanaf komende week, jouw kans op een trip bij Ibiza tijdens de Ibiza Week hier op Radio 5-3.

0: Lucas en Steve en Hard First bij op 538.
1: Zometeen de hitlijst met de meeste supersterren. De 538 op 50 met Mark. Veel plezier.
2: Ze is triple Grammy winnares.
3: De sensatie op Pinkpop. En

0: Alle info op 538.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts 1299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne.
10: Dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een

0: voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: 538 Nieuws.
17: 3 uur.
18: Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis, en ook was hij ambassadeur van de Hartstichting, die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. En kogelstootster Jessica Schilder kan het nauwelijks geloven dat ze haar eigen record heeft verbeterd. Ze deed dat met maar liefst 40 centimeter, waardoor ze over de magische grens ging van 21 meter. Dit is gewoon waanzinnig, want in het begin ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, zei ze na haar prestatie in China. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws op 538.
19: Alright, zometeen de grootste hits in de 538 op 50. Nu eerst kort verkeer.
20: 3 vertragingen zijn er op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste files. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 8. A12 Lunette-Oude Rijn voor de parallelbaan daar 6 minuten. De lengte neemt nog wel toe. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. 8 minuten vertraging. Snelheidscontrole dan, die het meest is doorgegeven, is die volgens Flitsmeister op de A4 Delft richting Schiedam. Bij Schiedam zelf, hectometerpalen 61.3. En voor het volledige overzicht, check je de app van Flitsmeister.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
5: Yes, weekend! Ik hoop dat je professioneel banktester bent geworden. En op de radio tel je bij af naar de nummer 1 van Nederland. En dit was vorige week de top 3. Bruno Mars, I Just Might.
6: Oh, I Just Might.
5: Hey, hey. Alex Warren en Fever Dream.
7: Up the room the second that you walked in. Something like a fever dream.
5: Hey. En de Krullenqueen, Shakira.
4: De 538 top 50.
8: Nummer 1.

Shakira, die spoot de champagne over zichzelf en de anderen heen. Zij was vorige week de grote nummer 1 van Nederland. In de 538 op 50. Maar hey, Bruno Mars en Alex Warren zijn ook groot. En Justin de Wild, hè? Ja, die steeg giga door naar 5. Dus die is ook een bedreiging. Of de nummer 1. Hetzelfde is als eigenlijk The Bold and Beautiful. Namelijk maandenlang hetzelfde. Of dat er veel veranderd is. Je gaat het vanzelf horen. We trappen

0: 40. Deze week twee verse nieuwe hits in de 538 op 50. En de eerste is van een DJ die als klein guppy in een viswinkel ging werken om zo apparatuur te kunnen kopen om uiteindelijk DJ te worden. Nou, dat plan is behoorlijk gelukt. Hij is nu een van de bekendste DJ's op aarde. Hit na hit heeft hij. Alles wat hij aanraakt verandert in goud.
1: En riekt een beetje naar zure haring.
0: Calvin Harris! Ja, zijn nieuwe hit heet Satisfy met Jazzy samen. Deze week zijn ze

De 538 op 50, Dave en Tams, die gaan na 19 weken door de regenpijp. Na de uitgang Rain Dance, zak naar nummer 45. En vlak daarboven staat de hoogste nieuwe hit van deze week. En die is zo zomers, eigenlijk moet je verplicht insmeren in je zonnebril opzetten. Het is de nieuwe versie van, ja, echt de meest nagemaakte reggae-song aller tijden. Bam Bam van Sister Nancy.

0: lekker. Dat was hij met Thomas Red. Je hoorde Where We Go op 43 in de 538 op 50. Met onder andere Dominic Fike en Samuel Welten zometeen. En de vrouw die als klein meisje het Amerikaans volkslied mocht zingen voor een heel groot stadion. Ze werd uitgekozen bij een basketbalwedstrijd om door die grote enge microfoon te zingen. En dat klonk toen zo.
1: That Star Spangled Banner.
0: Jenna Spyro, Jennifer Lopez of Taylor Swift? Wie denk je dat dit was? Het antwoord hoor je zo.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram, voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL, voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
6: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
13: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
12: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
13: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
14: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
19: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
20: Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk moet je...

0: aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligo. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Zometeen kans op kaarten voor Olivia Rodrigo en dit is Dominic Pike.
7: 41. Makkelijk.

0: dobry.
1: Ja. Tja, zingen voor publiek doet ze tegenwoordig vaker dan naar de wc gaan. Maar de eerste live optreden ooit was bij een basketbalwedstrijd. Ze was toen 11 jaar. Dat is 25 jaar geleden. Inmiddels heeft ze een strippenkaart in onze 538 op 50, want ze staat er elke week in. Je hoorde Taylor Swift net op nummer 40 en de Fade of Ophelia. En dan nu, nou, hoe toepasselijk, op 39 blijven ze zitten. De Bankzitters met Samuel Welte. Dit is Uitslover. Ik ben de

0: Suzanne Freek en halverwege staat niet exact op de helft, maar zakt naar 32. Ook nog Sander en daarvoor op 34 Bella Kay. Het is weekend, even geen werkmail, maar beter een cocktail. En zometeen hoor je een superstijger van Shanna Spyro. En zij heeft iets heel belangrijks gemeen met chips en Viagra. Wat het is, dat hoor je zometeen. En 538 of 50 iets van onder andere Kensington, Kygo en ook Afrojack, die hoor je zo.
1: 538 of 50, Radio 538.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Gamma!
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer van.

0: op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging.
2: Nassau, dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus

0: gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Schoon en fris. Nu bij Trekpleister Fleuriel wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: De hits van 538. Overal in Nederland.
5: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
4: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
5: Check voor alle info en boekingen. 538.nl/on tour.
6: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl Punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
14: Mama.
13: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: 538 Nieuws.
15: 4 uur.
16: In Ter Apel dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het zit er zo vol dat sommigen nu in de recreatieruimte slapen, meldt RTV Noord. Gisteren en eergisteren was het aantal asielzoekers boven de kritische grens van 2200. Doorstroming naar andere gemeenten lukt niet. Veel noodopvang is uitgesteld door protesten. In Wenen staat een grote demonstratie op het punt van beginnen tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Honderden mensen hebben zich verzameld op een plein in de binnenstad van Wenen. Ze zwaaien daar met Palestijnse vlaggen en hebben protestborden bij zich. De politie houdt alles goed in de gaten. Er zijn tientallen knuffels neergelegd voor de mishandelde kinderen in het Groningse Stadskanaal. Die liggen voor het huis van een van de twee moeders die verdacht worden. De vrouwen werden deze week opgepakt. De kinderen werden geschopt en geslagen. Eén was er zo erg aan toe dat ze in coma werd gebracht. En in Duitsland is de 24 uur van de Nürburgring begonnen. Een race waar Max Verstappen ook aan meedoet. Het team heeft 4 coureurs die elkaar eens in de zoveel tijd afwisselen in de Mercedes AMG. De deelname van Verstappen heeft een enorme mensenmassa getrokken, waaronder natuurlijk ook veel Nederlanders. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws op 538.
17: Yes, dankjewel. Het is weekend en dus hoor je de 538 op 50. Met nu kort verkeer. 2 vertragingen zijn er op de A-wegen. De eerste op de A15, Ridderkerk richting Gorkum voor Sliedrecht-Oost. 2 kilometer en 5 minuten en de lengte neemt nog toe. En de A16 tot slot alweer Breda richting Rotterdam bij Feyenoord. 5 minuten. Weg afgesloten en de lengte neemt nog toe. De snelheidscontrole die het meest is doorgegeven aan Flitsmeister is die op de A4 Delft richting Schiedam bij Schiedam zelf. Hectometerpaal is 61,2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.

0: Wij Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben.
2: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
6: In dit weekend de allerlaatste kaarten voor
7: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
6: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
8: Yes, Kygo en Khalid met Griffin hoor je zo meteen. En eerst Live in 4, dit is Kensington.
9: Radio 538. 31.

de 538-50. Robert van Hemert en Doddy. Nu iemand die iets gemeen heeft met chips en Viagra. Uitvindingen die per ongeluk zijn gedaan. Chips ontstond door een boze kok die zijn friet te dik sneed volgens een klant. Als wraak sneed hij alles flink te dun. Dat werd per ongeluk uiteindelijk een succes. En Viagra was een medicijn voor je hart. Maar ja, dat werd per ongeluk een medicijn voor een ander soort hart. En Shanna Spyro wilde Queen's Bohemian Rhapsody spelen op de piano. Door een foutje bedacht ze per ongeluk de melodie van de hit Die on This Hill. En dat maakte haar een superster. En dit is haar allernieuwste hit. In de 538 op 50 op 27, Shanna Spyro, Material Lover. I'm

Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight stijgt er 2, 28 vorige week, 26 dus deze week. Hey, van harte welkom, mijn naam is Mark. Je luistert naar de 538 op 50. Ik hoop dat je lekker geniet van je weekend. En het kan een glansrijk weekend worden, want het hele weekend te winnen. En over een paar minuten in de 538 op 50 tickets voor een concert van Olivia Rodrigo. Gaaf, hè? En eerst op 24, dit is Taylor Swift.

0: Sobio doet twee stappen naar voren. 24 vorige week, deze week 22. Zo, in de lekkerste helft van de 538 of 50. Elke die je hoort is weer groter dan de vorige. En het hele weekend kans op tickets voor, ja, toch echt wel de superster van dit moment. Live in de Ziggo Dome. 538 heeft kaarten voor jou, voor Olivia Rodrigo. Wil je erbij zijn, dan pak je nu je telefoon. En zorg ervoor dat je bellen 102 wordt. Want ja, dit is het moment om te bellen.
1: Ga naar Olivia Rodrigo.
2: Live in de Ziggo Dome.
1: Bel nu 0909-3000-538. Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want met

0: het een tikje anders doet.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
6: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
7: Lot, je bent op de radio, hè?
6: Weet ik, heb een belangrijke mededeling.
7: Over de vakantiegeld supersaleweken?
6: Ja, dat wou ik dus zeggen.
7: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
13: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in het zweet naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op

0: Kalender of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: En Bibi Rexha en Faithless maken een flinke sprong. 25 vorige week en deze week
4: 20.

0: Van 19 naar 18, mooi jump voor J-Lo en David Guetta. We zien natuurlijk allemaal graag Jennifer Lopez springen. Helaas staat David Guetta ervoor. Save Me Tonight hoorde je bij 538. Zo, wat een tractatie. Dit hele weekend score je bij 538 kaarten voor Olivia Rodrigo volgend jaar in de Ziggo Dome. Op zoek naar Rebelle 102. Hallo, met wie?
1: Met Alien.
0: Hey, ik heb goed nieuws voor je, van harte. Je wint 2 tickets voor het concert van Olivia Rodrigo dinsdag 23 maart volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Oh mijn god, oh mijn god.
2: Radio 538.
3: 538.
0: En is het jou niet gelukt om Bellen 102 te worden? Ah, dat is balen. Maar het hele weekend nog. Dus ook straks bij Martijn in de hotline kans op die felbegeerde tickets. En Olivia Rodrigo super stijgt nu van 30 naar
3: 7.

0: is good news.
1: No, it's not.
2: De grootste sterren ooit op het WK.
3: What's up, this is Pink.
4: Chef Special.
3: Taylor Swift.
4: Fleming.
3: Katy Perry.
4: David Guetta.
5: Snelle.
3: Are you ready?
5: Snelle. 538.
6: Hit nieuws in 1 minuut.
2: Ja, zin in. Het WK voetbal staat er bijna op losbarsten. En dit jaar is er voor het eerst een halftime show in het midden van het toernooi. Komt er een spettend optreden voor ons met enorme sterren. Zo kun je een show zien van BTS, Madonna en Shakira. De show gaat een dikke 11 minuten duren en wordt meteen een benefietconcert om geld op te halen. Dat geld gaat dan naar kids om ze meer toegang te geven tot onderwijs en uiteraard voetbal. En het nieuws werd hilarisch leuk, schattig bekendgemaakt door Chris Martin van Coldplay en Elmo uit Sesamstraat. Staat in een video, moet je horen.
7: Een halftime show?
8: Ja, halftime show.
7: Een halftime show?
8: Een halftime show.
7: Wat is een halftime show?
2: Jongens, iemand zuurstof, Elmo?
5: The latest news on your favorite artist.
9: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
2: Met nummer 16, Miles Smith en Niall Horan.
10: What's

0: Kevin en Roxy Dekker schieten omhoog. En Hart ook als een soort van overspannen champagnekurk. Van 44 naar 15. Hey, welkom de hitlijst met de meeste supersterren. Tijdens de dagenlange wachtrij voor Harry Styles. Een concert in Amsterdam. Fans wachten al sinds woensdag. Maar dat is dus absoluut geen record. Nee, op 4 dagen wachten voor een concert is niks. Kan op vele malen langer. Je hoort zometeen in de top 50 de langste wachtrij ooit. En ook Teddy Swims komt eraan zo.
1: 538. Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort.
2: De fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot de

0: Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
6: Yes, komt-ie.
5: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
7: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
8: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: 538 Nieuws.
18: 5 uur.
19: Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had de kassala meegenomen. En was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de Avro en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt, hij was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws op 538.
20: Yes, de top 10 van de 538 op 50 hoor je zometeen. Eerst kort verkeer. 3 vertragingen zijn er nog op de A-wegen. De A4 als eerste Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar 7 minuten file. A16 Breda-Rotterdam voor Feyenoord. Daar is een weg afgesloten. 5. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland. Grenscontrole en

0: vertraging. Snelheidscontrole dan die het meeste is doorgegeven is die op de A4 Delft richting Schiedam. Bij Schiedam zelf hectometerpalen 61,2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we
3: vieren. Aldi. Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
0: Ja, hopelijk lekker vanuit je weekend hangmat. Dit zijn ze, de allergrootste hits van Nederland. En de top 3 van vorige week, die klonk zo. 3. Bruno Mars, I Just Might.
7: Oh, I Just Might.
0: 2. Daar Alex Warren en Fever Dream. En daar Shakira en de haar vrienden. Zo, nou zegt dat wel. Want Shakira en de dierentuin staan al 3 weken op nummer 1. Wordt ze daar weggejaagd door een ander of blijft ze staan? En lacht ze het laatst, net als haar hyena's? Je weet het, bijna! Welkom, de Big Reveal, de finale van de 538 op 50. Met nu 3 minuten huilen en Kleenex vol janken. Want dit is Risk It All van Bruno Mars.
8: 14.

0: 15 vorige week en 13 deze week voor Teddy Swims. 538 met zometeen de top 10 van Nederland. En dit hele weekend kans op kaarten voor Olivia Rodrigo. En dit is
1: 12
0: Taylor Swift.

538 met nu Harry Styles, die zometeen gaat optreden in Amsterdam. Veel plezier. Fans lagen al 4 dagen voor de deur, maar nee, dat is dus geen record. Dat is voor Taylor Swift, 3 jaar geleden Argentinië. Ze gaf een concert in november, maar de fans lagen al voor de deur in mei. 5 maanden voor het concert. Met een heel lastig systeem, zodat je tussendoor wel even weg kon, maar niet te lang. Ik was toen toevallig in Argentinië. Ik ben op de laatste avond even bij die rij gaan staan en gezegd, concert gaat niet door. Gewoon een beetje, gewoon even een klein grapje tussendoor. Dit is Harry.

0: Top 10 van Nederland met Danette, Just, Jackstyle en John op nummer 8. Hey, je zit in de spetterende finale van de top 50. Zometeen worden de medailles uitgereikt aan de drie grootste artiesten. En in het hitnieuws hoor je hoe heldhaftig Rihanna is. Er zijn meer details over dat moment dat ze beschoten werd met een machinegeweer eerder dit jaar. En zij bewijst niet alle superhelden dragen een cape. Zometeen het indrukwekkende verhaal. En je hoort de pauza. 538 top 50. Zometeen. Radio 538.
1: Ze is triple Grammy winnares.

0: liepmotor.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.

0: Zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
16: When I land my best punch, you will go down.
15: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
17: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
18: Kippie.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
21: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Voor de Bauza Magnetic stijgt van 9 naar
25: 7.

0: een heldin tijdens een aanslag op haar leven.
1: This is Mark Amber.
2: Hey, wij zijn Ronde.
3: Hey, this is Cyril.
4: Yo, Teddy Swift.
5: Yo, it's Martin Garrix.
6: Hey, this is 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ja, sorry, niet heel gezellig dit, maar de rechter is druk bezig met de vrouw die afgelopen maart op Rihanna's huis schoot. In maart schoot een influencer met een semi-automatisch wapen meerdere kogels. En daarover is nu meer bekend. Tijdens de hoorzitting bleek dat Rihanna en haar man tijdens de schietpartij niet in het huis waren, maar in een camper vlakbij. Toen Rihanna doorkreeg dat er op hun geschoten werd, dacht ze niet eerst aan zichzelf. Ze maakte haar slapende man A$AP Rocky wakker en duwde hem naar de grond om hem veilig te houden. De kids die bleken wel in het huis te zijn. Dus rende Rihanna met A$AP Rocky zo snel mogelijk naar het huis om ook de kinderen daar in veiligheid te brengen. Uiteindelijk raakte godzijdank niemand gewond en werd de verdachte snel gearresteerd. Aankomende dinsdag is er weer een hoorzitting over deze heftige gebeurtenis.
7: Wat is
6: 538.
7: Hitnieuws in 1 minuut.
0: Justin de Wild.

Fever Dream. Alex Warren moet weer één hit boven zich accepteren. Ook deze week is hij de nummer 2. En dus ben je bij de grote nummer 1 van de 384ste 538 Top 50. Mijn naam is Mark. Het is zaterdag 16 mei, vlak voor 6 uur. En die grootste hit is van een briljante vrouw, letterlijk. Want ze heeft een IQ van 140 en dan mag je jezelf dus officieel een genie noemen. Ze doet ook wat met dat briljante brein, want ze volgt regelmatig stiekem een extra cursus op een universiteit. Dat doet ze dan onder de schuilnaam en heel slim vermomd. Dus mocht je haar buitenkant mooi vinden, dan heb je haar binnenkant dus nog niet ervaren. Deze week is ze The Brain op nummer 1. Dit is Shakira.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Gedoe met je dekbedovertrek.
5: Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
3: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk...

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur.
6: In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws op 538.
7: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
8: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
7: Dus nog meer vakantie voor je geld.
8: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
13: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
14: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
15: Die kaarten geef ik ook nog weg en ik heb plek voor jouw favoriete hits. Geef ze door via de app van

0: weer in de hotline op 538. Daarvoor hoorde je nog Anouk met A Girl. En nu is het eigenlijk de beurt aan jou. De hotline is namelijk voor jou. Wat wil jij horen op Radio 538 om eens even lekker die zaterdagavond in te glijden? Laat het weten. Dat kan heel simpel door te bellen met 0909-3000-538. Of je kunt een appje sturen met de gratis app van 538. Daar kun je het ook heel makkelijk inspreken. En dat is leuk, want dan kan ik je ook laten horen op 538. En neem van mij aan, dat is altijd een goed verhaal als je kunt zeggen dat je te horen bent geweest op Radio 538. Dus spreek het gewoon in via de app, dan kan ik het voor je draaien. Joyce deed dat ook. Luister goed hoe zij het deed.
1: Als verzoekje wil ik heel graag die nieuwe van Chris Cross Amsterdam samen met Jan Smit. Dankjewel, doei doei.
0: Nou,

0: kerstverse winnaar van The Voice, hè?
1: Here we go! 538 Hotline.
0: Ruben Hillen met 20 Seconds. Trek die trouwens live date van de week hier in de 538 ochtendshow. Die beelden vind je online op de socials van Radio 538. Dit is de hotline. Jij bent de baas. Wat wil je horen? Geef het door. Dat kan via 0909-30538. Of je stuurt gewoon even een appie. Via de app van 538. Dat deed Bob ook. Bob had een heel verhaal. Ik zeg, Bob, kun je even inspreken dan wat je wil horen? Toen kwam hij hiermee aan.
2: Avond! Kijk hem al lekker, joh, al die plaatjes! Ah. Hij lekker nummer, man! Oliver Heldens!
0: Ja, hij is dus vergeten mee te sturen dat hij Gecko bedoelde, maar dat moet je dan maar even van me aannemen. Ik ga hem draaien voor je, Bob, en rustig aan, hier is Oliver Heldens in de hotline.

0: 538.
1: Hotline. Die kwam hier binnen, die aanvraag, via de telefoon van Marco. Die zegt, joh, hey, we hadden het goed voor elkaar met het weer deze lente. Maar er is niks meer van over dan maar een beetje warmte via de speakers. Met Tepas van Farouk over die komt draaien. Nou, het antwoord op je vraag is ja, zoals mijn goede vriend Busy zou zeggen. Andere vragen die binnenkomen in de app van 538. Of je ook in de hotline nog kaarten kunt winnen voor Olivia Rodrigo. Het antwoord op die vraag is ook ja. Want dit hele weekend maak je kans op kaarten voor Olivia Rodrigo. Dus dat ook nog zometeen. En ik zie dat Irene

0: logisch als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel. Nou, daar kijk ik nergens meer voor op. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het feministisch platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
1: De 538 Ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
2: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
20: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
23: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Martijn Lagaal.
2: Welkom bij de hotline. Laat weten wat je wil horen door even een appje te sturen met de app van 538.

0: Hoe dan ook, kom ik vanavond niet thuis.
1: 538 Hotline.
0: Ik kreeg een appje binnen van Cheyenne en daarom sla ik een beetje aan op dit stukje songtekst uit Hoe dan ook van Maxime en Babette. Want ook Cheyenne heeft een track aangevraagd via de app van 538 voor In de Hotline. En nou, Cheyenne heeft wilde plannen vanavond, luister maar mee.
2: Ik ga vanavond lekker stappen met mijn vriendinnen. En nou ja, alle ingrediënten zijn er. Soms voel je gewoon dat het een mooie avond wordt. Dus ja, dat wordt er echt zo eentje. En daarom wil ik graag de Black Eyed Peas met I Got a Feeling horen. Fijn weekend!
0: Nou, Cheyenne heeft snode plannen. Proef ik zo'n beetje tussen de regels door. Cheyenne, dankjewel voor je plaat. Hier komt-ie, de Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Wil je zelf wat horen? App het door met de app van 538.

0: van Marshmallow en Thomas Red. Mijn naam is Martijn. Ik draai wat jij leuk vindt. Als je het tenminste even aanvraagt via de F van 538. Of je belt 0909-3538. Maar dat nummer, dat telefoonnummer, is even belangrijk ook voor iets anders. Want dit weekend is het Olivia Rodrigo weekend hier op Radio 538. Hoor je de oproep zometeen? Dan bel je dus 0909-3538. Tenminste, als je het leuk vindt om straks met je volledige longvolume hits als Driver's License, Good For You en Vampire mee te zingen in de Ziggo. Dat zal dan zijn op dinsdag 23 maart 2027. Dus je zult ook nog even het Nederlands kampioenschap voor pret hebben moeten uitspelen. Maar wel iets vets om naar uit te kijken, lijkt mij zo. Wil je kaarten winnen? Twee stuks voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome. Dan bel je 0909-3538 op het moment dat je de oproep hoort. En laten we zeggen dat we dan bellen nummer 41 zoeken.
1: Ga naar Olivia Rodrigo.
2: Live in de Ziggo Dome.
1: Bel nu 0909-3538.
0: Ja. Weet je nog dat ik het net over een oproep had? Nou, dit was de oproep. Bel nu 0909-3538. Word je beller 41, dan kom je in de uitzending en dan krijg je van mij twee kaarten. Voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome op 23 maart 27.

0: Sarah Larsson in de hotline op Radio 538.
1: Met 538 naar Olivia Rodrigo.
0: We geven het hele weekend tickets weg voor de show van Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome. 23 maart 2027 is dan de datum die je even moet blokken in je agenda. En 0909-30538 is dan het nummer wat je even moet bellen zodra je de oproep hoort. In dit geval zochten wij hier beller 41 en die hangt, als het goed is. 538, hallo met wie?
2: Hoi, met Femke.
0: Hi Femke, met Martijn spreek je. Wat kan ik voor je doen?
2: Ja, ik hoor het oproepje van Olivia Rodrigo.
0: Dat meen je.
2: Ja.
0: Dat meen je. Hoe graag zou je naar Olivia Rodrigo willen?
2: Ja, echt heel erg graag.
0: Op een schaal van 1 tot 10, dan zit je ergens op de 31.
2: Ja, nog meer.
0: Nog meer zelfs. Hoe lang ben je al fan dan?
2: Ja, echt al heel erg lang. Ja, ik weet niet. Het is al niet, maar echt heel lang.
0: Femke, ik kan dit gesprek ontzettend lang rekken, maar dat zou voor jou niet leuk zijn en voor mij in principe ook niet. Zal ik jou eens wat vertellen?
2: Ja.
0: Je hebt 2 kaarten gewonnen, gefeliciteerd!
2: Oh, ja. Oh, wat leuk!
0: Alsjeblieft! Ben je blij? Of is dat een domme vraag? Hey, heel gefeliciteerd. Jij gaat met jouw beste plus 1 naar Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome op 23 maart 2027.
2: Geweldig.
0: Heel veel plezier. Blijf even hangen. Gaan we alles opschrijven wat we nodig hebben. En dan succes met de voorpret.
2: Oh, super. Nou, heel erg bedankt.

Dit is dus de vrouw van het weekend hier bij 538, Olivia Rodrigo. Je kunt kaarten winnen voor haar optreden in de Ziggo, 23 maart volgend jaar. Luister het hele weekend naar 538. Hoor je de oproep, dan bel je dus 0909 3000 538. Dit is David Guetta in de hotline, Forever.

0: Henrietta, Elva Vil en Eva Max. Kwam binnen via Wies. Die app tussendoor, via de app van 538. Graag gedraaid. Zometeen ruim baan voor de 40 grootste dancehits van planeet Aarde. Wessel telt de Global Dance Chart zometeen met je af hier op Radio 538. Veel plezier en enjoy your weekend.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een...

0: alle info.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op

0: trend. Op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op

0: sportzaken.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
1: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bedtijd met Swiss Sense.

0: Karpov, garage voor alle merken.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Nieuws.
3: 7 uur.
4: In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws op 538.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
11: What's up tomorrow?
12: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
13: Mmm, de Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: Mijn buren luisteren altijd naar goede muziek, of ze nou willen of niet. Al dus John Summit. En behalve ruzie met zijn buren heeft hij ook weer een wereldhit te pakken. Shades of Blue gaat omhoog naar nummer 21. Blijf bij 538, de 20 heetste dancehits onderweg.
1: Ze is triple Grammy-winnares.

0: klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
16: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
19: Oké, mannen. Bij wie kijken we het WK?
20: Niet bij mij. TV is te klein.
19: En ik heb geen barbecue.
21: Man, man. Zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een TV, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl. Doe mee en win.
22: Drie tips om je avond nog leuker te maken.
1: 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
22: craving. Domino's.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
25: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
23: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
26: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks... voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 8 uur.
7: In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen... toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet...
4: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV, en dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen, en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws op 538.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

week op 538. Met jouw kans om daar Armin van Buuren en David Guetta live te zien. En David Guetta hoorde je net op 7 in de Global Dance Chart. Samen met J-Lo.

0: Yes. Daar ga ik zo meteen nieuwe muziek van draaien. Het is iets heel anders dan je van hem gewend bent. En we moeten het ook even hebben over Prospa. Want die heren gaan echt keihard, dus dat hoor je ook zo. En ik sluit de avond af met iets bijzonders. Tjade en Kyle Starkey. De mannen hebben op Paaspop een vette show gegeven. En die hoor je straks.
1: Dankjewel, Armin.
0: Graag gedaan.

0: Blijf hangen op nummer 2, de helden van Another and Talk to You. Zaterdagavond 538 Wessel, de Global Dance Chart met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dancehit op aarde? Iedereen zingt mee met de hit van Bebe Rexha. Ze krijgt zelfs ChatGPT zover.
1: Chat, I really need you to sing. I feel the beat, I feel the beat. It's like a new religion.
2: I appreciate you trusting me.
1: No,
2: with this.
1: Just do it.
2: I feel the beat, I feel the beat. It's like a new religion.
1: Oh, you kind of got it.
0: Voor de vierde week onbetwist de populairste dancehit ter wereld, Bebe Rexha en Faithless. Global Dance Charts.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.

0: 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: De hits van 538. Overal in Nederland.
2: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
0: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's.

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Vertrouwd sinds 1999.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
13: Haiboe.
12: Haiboe.nl.
14: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
12: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
13: Haiboe.
12: Haiboe.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
22: Yes, komt-ie!
0: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Napoleon. Check 538.nl.
23: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
24: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
25: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena, in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kans aan een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub.

0: In het oosten wat buien. Vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien. En later op de dag af en toe wat zon. En dat was het nieuws op 538.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: What's up, tomorrow?
9: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

perfectionist die man is. Hij heeft een heel duidelijk omlijstidee wat voor sound hij wil promoten. En gisteren heeft George Forn een nieuwe track uitgebracht met de Braziliaan Roddy Lima. Nog niet op vinyl, maar wel op 538. Dit is Machine.

En deze is speciaal voor de jarige Sam. Aangevraagd tussen zus Eva, Dom Dolla en Don't Worry Baby. Ik ben Armin van Buren, dit is Dance Department. Zometeen James Hype hier op 538. Maar eerst een track van twee mannen die dit jaar hun jubileum vieren. X en Ivy. 10 jaar geleden leerden ze elkaar kennen in Californië. Allebei liefde voor tijdloze clubplaten. En inmiddels zijn de heren uitgegroeid tot flinke namen in de house- en techno-scene. Neem een Peggy Goo bijvoorbeeld. Die is fan van de heren. En wij zijn fan van hun nieuwste track. Check het zelf. Dit is Social Attempt van X en Ivy in Dance Department.

0: zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op Manutan.nl. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
19: vliegtickets.nl.
18: Vertrouwd sinds 1999.
20: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Vertrouwd sinds 1999.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
23: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en
0: Een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Welkom bij de Verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
24: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
25: En niet bij mij, tv is te klein.
24: En ik heb geen barbecue.
26: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij
2: je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9 uur dicht, maar een half uur later. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon. En dat was het nieuws op 538.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: This is about to go down. Hey, this is
6: Fisher. Hi, this is David Guetta.
7: Hey, we are Swedish House Mafia.
8: Hey guys, this is Dom Dolla.
9: Your destination for the best beats.
10: 538 Dance Department.
9: By Armin van Buuren.
11: De zaterdag is bijna voorbij, maar we hebben nog een hele nacht voor ons. Het is Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buuren en terwijl ik hier op 538 radio zit te maken, wordt er heel veel gedanst in ons land. In Spaarnwoude vindt nu Awakenings Up Close plaats. In Nijmegen heb je Subcultuur Festival. Maar via de 538-app laten Gabi en Noor weten dat ze ook gewoon thuis lekker aan het dansen zijn. Laten we er een voorbeeld aan nemen. Laat even wat weten wat jij aan het doen bent in de gratis 538-app. Ik trap uur nummer 2 af met So Good van Camel Fat.

Apartment. Een naam die erg lekker gaat op dit moment. Ze stond op Coachella, staat vanavond in de High op Ibiza. En haar track Patchwork is zeker een van de tracks van dit moment. Over heet gesproken, Prospa. Als je deze twee gasten uit Leeds nog niet kent, dan heb je de afgelopen tijd echt onder een steen geleefd. Ze maken de scene momenteel helemaal gek. En of je nu naar een club of festival gaat, de kans is heel groot dat je hun muziek gaat horen. Volgende maand komen ze met hun eerste album. En daarop vooruitlopend is dit hun nieuwste wapenfeit. Je hoort het nu in Dance Department. Dit is Prospa en Baby op 538.

ons dan. En deze week een track waarmee ik onze back-to-back set afsloot op de Quasar Stage op Coachella een aantal weken geleden. Het is een trance track op een techno-label. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is van vriend Adam Beyer. En je kunt aan zo'n plaat echt duidelijk horen dat de grenzen tussen stijlen momenteel aan het vervagen zijn. Het is het goede van techno en het goede van trance. Een plaat die wat mij betreft in elke DJ case thuis hoort deze zomer. Je gaat het nu horen. Adam Beyer en Mark Reeve, Love With It.

Creatie heet Oblivion. Je hoort het hier op 538. Armin van Buren hier tot middernacht bij je met Dance Department. Straks hebben we Tjade en Kyle Starkey. Je hoort hun set vanaf Paaspop hier op 538. Maar eerst een man die ik al mijn hele carrière tegenkom.

project samen met de Duitse Martin Horger. Die twee werkten al eens samen in 2023. Nu hebben ze een nieuw project, Man Machine. En onder die naam brengen ze deze beuker uit. Al gedraaid door Martin Garrix, Anima en Alesso. En nu ook op 538. Dit is Engage.

0: @briacht.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
21: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pas.

0: beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur.
12: Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten, zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden

0: In de ochtend af en toe regen. En dit was het nieuws op 538.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
9: Ze noemen het The Greatest Show on Earth. Ik heb het over Paaspop. Een festival dat al begon in 1974. En inmiddels is uitgegroeid tot het grootste festival van Brabant. En

0: verschillende werelden met één gedeelde taal. Muziek. Dit is Kyle Starkey, maar deze track verscheen op het label van die andere naam, Tjade.
1: Give it up for Tjade!
0: Twee artiesten die ieder voor zich keihard gaan. En deze zomer op zo'n beetje elk groot festival van ons land te vinden zijn. Maar op Paaspop gebeurde er iets speciaals. Samen zetten ze de tent volledig op zijn kop. En vanavond ben jij bij die show. Nu in de Dance Department Festival Special.

Eerder dit jaar stond ik back-to-back met Tjade in een kruisvat te draaien. Misschien heb je het wel gezien op social media. Maar deze Tjade stond dus vorige maand op Paaspop back-to-back met Kyle Starkey. Twee enorme talenten. En daarom dacht ik, dit wil ik je laten horen. Dit zijn Tjade en Kyle Starkey. Live vanaf Paaspop. Nu op

0: Lekker dit, hè? Dance Department Festival Season op 538. Mocht je nou een set vanaf het festival heel graag nog eens terug willen horen op de radio, laat het weten via @dancedepartmentofficial op Instagram. Misschien hoor je jouw favoriete set wel terug hier op 538. Ik ben Armin van Buuren en ik had weer het genoegen jou mee te mogen nemen langs de nieuwste dance releases van dit moment. Het afgelopen uur hoorde je Tjade en Kyle Starkey back-to-back live vanaf Paaspop. Dank voor alle reacties en bedankt aan het hele team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Wil je alles terugluisteren? Dat kan via 538.nl. We gaan straks verder hier met Tiësto.
1: Reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
6: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
13: Niet bij mij, de feest is klein.
14: En ik heb geen barbecue.
15: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Keukenkopers, opgelet. Nu.
23: Big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
26: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
27: Oh, nu al zin in zaterdag.
26: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
28: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
29: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
28: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: 538 Nieuws.
1: 12 uur.
2: Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Wellsbeen. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden net rustig het stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En dit was het nieuws op 538.

nieuwe Tiësto single uit, namelijk Don't Lose Your Head. Met erop de vocals van Olivia Sebastianelli. En het is een van mijn favoriete platen momenteel. En weer even iets heel anders dan wat je van mij gewend bent. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me weten op mijn socials, @Tiësto. En zo zijn we weer begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto. Leuk dat je luistert. Het komende uur veel goede platen voor je. Dus we gaan snel verder met...

Dit nummer doet het elke keer heel goed in mijn live sets. Hij is nieuw uit de musical Freedom, Contra van Yellow MMP. Daarvoor Two-Faced, Yearning in de Faster Horses remix. En Killer MMP, Tomlinson, Take Me Back. En er komt nog meer aan. Later in de mix hoor je de tracks van Idemi, Notre Dame, Head High en een paar remixen van Tiesto Classics. Maar nu eerst een hele mooie

Jacobs en In The Mix in Prismatic bij Tiësto 58. En zojuist hoor je Private van Marty. Dat hoort Idemi, Reflections en Nidia en Brian Kearney back once again. Een hoop toffe tracks. En daar kan je nog veel meer van vinden in mijn Prismatic bij Tiësto playlist op Spotify. En dit is een hele coole remix. Gedaan door Emre, Gulmes en Clyde Jacks. Tiësto, featuring BT, Love Comes Again.

Chris Willing bij Tiësto in de mix. En zojuist hoorde je Glowall Robots. Notre Dame met zijn hele mooie nieuwe plaat No Rules. Jay Views en Adam Ten. Rivers en Holmes retake. En Tarek en Second City take control. Schroef het tempo wat op. Dit is de Thrill Seekers. When Darkness Falls.

was Marcel van Houten samen met Desmond. See the Sun. Daarvoor Welcome to Ibiza van Billy Gillies en Liam Wilson. Tiesto, Niana in de Cameron Bow en Sigma remix. En Mirage, Remember the Future. En zo zit dit uur van Prismatic er allemaal op. We hebben iets wat je van de mix vond en de stijl die ik nu draai in de show. Stuur een berichtje op mijn socials at Tiesto of bij de video's van Prismatic op YouTube.com/Tiesto. Ik wens je een heel fijn weekend. We sluiten af met Ed High en Shifa. Corazzo.

0: grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Bijlmer Arena na meerdere concerten. Eén ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en bakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.

0: Meer tracks van de State of Trance 2026. Je hoort nieuwe muziek van Luzo, BLR's remix van Toevan en de wereldprimeur van mijn nieuwe track samen met Hannah Lang en Whippenberg. Uur nummer 2 straks, een gastmix van Frank Spector. Maar ik wil beginnen met de nieuwe Above and Beyond. Het is een tijdje stil geweest omtrent het drietal, maar ze hebben een nieuwe samen met Justine Suiza. Supermooie plaat. Check it. When I Look in Your Eyes.
1: Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond, and this is one of our latest productions in a State of Trance with Armin van Buuren.

0: Je luistert naar State of Trance bij 538. Ik ben Armin van Buren en deze track heb ik al een tijdje in mijn set zitten. Gemaakt door Mike Vitarelli. Dat is een Amerikaan. Zijn naam is eigenlijk beter bekend als Luzo. De track heet Control en is eindelijk uit. Daarvoor de trending track van de uitzending van vorige week. Een oude dance mash hier op 538. Samen met RG en Marlo Rex, Like a Child. En laten we eventjes de vlag uithangen. Want de State of Trance 2026 is uit. Mijn nieuwe album. Ik heb er een twist aangegeven. Vorig jaar was het natuurlijk altijd On The Beach, In The Club en Who's Afraid Of 138. Nou, dat Who's Afraid Of 138 voelde niet meer helemaal van nu. Omdat...
1: Ja, inmiddels zitten we op de 150 bpm als het niet meer is.
0: Ja, dus
1: it's rated 150.
0: Dus ik dacht, ik ga de bold move maken om het een beetje om te gooien. Dat is dus geworden, het blijft nog steeds drie mixen. Mm-hmm. Maar die heten dan Pulse, Energy en Frequency. En Energy is dan mix 3, dat is gewoon een wat hogere bpm's. En dat is gewoon super leuk om te doen. En in heel nieuw begin. We hebben dus ook nieuwe merchandise. En er zijn voor de verzamelaars nog steeds cd-versies te krijgen. Op shop.stateoftrance.com.
1: Nou, moet ik heel eerlijk zijn, ik heb ook alle cd's nog netjes op een rijtje staan. Hoor.
0: Ja, ik ook.
1: Dus
0: ik
1: ben echt een verzamelaar nog. Dus zeker shop.stateoftrance.com. Check.
0: Dan iets heel anders. State of Trance, het festival hebben we natuurlijk eind februari gehad in Ahoy in Rotterdam. We mogen vast verklappen, dat gaan we weer doen volgend jaar, februari in Rotterdam. Maar tussentijds gaan we ook nog naar andere landen. 12 juni zal dat zijn we in Hongkong. De dag daarna in Vietnam op de 13e. En we hadden nog de Hongkong line-up te goed. Nou denk je van, ja, wat heb ik daar aan? Want ik ben niet in Hongkong. Maar die sets worden uiteindelijk ook online geknald. Dus misschien wil je het wel weten, Ruben.
1: Ja, ik weet ook dat heel veel mensen uit de regio ook toch naartoe komen. Dus er zullen vast ook wel wat Nederlanders zijn. Armin van Buren is natuurlijk bij. Billy Gillies, Laura van Dam, Lawton, Marlo, ikzelf, Ruben de Ronde en Face2Face. En ik, ja, daar mogen eigenlijk nog niet heel veel over vertellen. Maar
0: het is een grote naam.
1: Het is een grote naam en het wordt echt, echt heel gaaf. Dus daar heb ik heel veel zin in.
0: Bijna net zo groot als de Face2Face die ik ga doen op 20 juni aanstaande. Wat dichter bij huis in Warschau in Polen. Dat wordt een hele dikke. Ik kan echt niet wachten op die show. Dat,
1: ja, John Summit is erbij.
0: John Summit is daarbij.
1: En dat gaat allemaal plaatsvinden in een voetbalstadion.
0: Ja.
1: Dus mocht je in de buurt zijn, 20 juni in Warschau.
0: Frank Spector is er voor uur nummer 2 deze week. Maar eerst tijd voor de Tune of the Week. En deze moet ik even uitleggen, want ik heb een nieuwe versie gemaakt als een soort bootleg voor onze set, samen met Hannah Lang, de DJ uit Schotland. En dat hebben we al een tijdje geleden gedaan. Je hebt er waarschijnlijk al meerdere keren in mijn sets voorbij horen komen. Waarom duurt het dan zo lang? Nou, dat komt omdat wij alles netjes moeten doen. Wij moeten dus alle rechten kleren. Dus we hebben Capella benaderd, die het origineel heeft gemaakt van You Got to Know. Bleek dat ook zij 7 samples hebben gebruikt voor het origineel. En die moeten natuurlijk allemaal kleren. Daarom heeft het zo lang geduurd. Maar ik heb dus goed nieuws. Hij is eindelijk uit, officieel deze week. Armin van Buren, Hannah Lang en Whippenberg. Dit is You Got to Know. De Tune of the Week deze week bij State of Trance op 538.

0: More van Cheryl Barnes, Embrace. En voor de gelegenheid hebben we Cheryl Barnes even een dag vrijgegeven. Instrumentaal vonden wij het toch net iets beter te pruimen. Wat een mooie plaat. Pascal M en Scott Mac, The Remedy, hoorde je daarvoor. Pascal M, dat zeg je misschien niet zoveel. Dat is Pascal Minnaert. Dat is een van de twee leden van Sickdom.
1: Ja,
0: dat ken je misschien wel.
1: Samen met Ron Haag. En Ron Haag is dan nog wel een tour op dit moment in Sickdom. Maar Pascal hadden we echt al een tijdje niks meer van gehoord.
0: En die was gestopt.
1: Ja, die was gestopt. Die was verhuisd naar Noorwegen, begreep ik. Ja, en nu is het nog extra speciaal natuurlijk dat hij dan weer samen in de studio is gegaan met Scott Mac. En dat is dan weer de persoon waarmee ze dus vroeger, heel lang geleden, in 1999, hun grootste hit Coming On Strong mee hebben gemaakt. En nu zijn ze weer samen, hebben ze The Remedy gemaakt.
0: Precies, en die staat ook op een State of Trance 2026. Nou, je luistert naar een State of Trance. Elke week hier het laatste over trance en progressive. We hebben elke week een speciale gast. Straks is dat Frank Spector. Vergeet het niet, de laatste State of Trance van de maand is altijd een unfiltered. Daar heb ik binnenkort ook groot nieuws over. Maar eerst iets heel anders. Een hele vette plaat. Ik moet wel zeggen, ja, ik kan me voorstellen dat je een beetje gek wordt van al die reworks. Als je, als je wat meer een State of Trance veteraan bent, ja, dan moeten we wel eerlijk toegeven, er worden wel heel veel reworks gemaakt de laatste tijd.
1: Ja.
0: Maar deze vind ik dan wel weer erg goed gedaan, moet ik zeggen.
1: Ja, ik ben benieuwd wat de luisteraar ervan.
0: Een nieuwe versie van een van mijn favoriete trance-platen ooit gemaakt, namelijk Push Strange World. En deze is dan gemaakt samen met Mike Push en Kast. Check het zelf, nu bij State of Trance op 538.

538, A State of Trance. Vorige week draaiden we een plaat van T78. Die was een stuk rustiger. Deze week een wat stevigere plaat. Hem samen met Caroline Roxy, de Zweedse zangeres. Tame My Demons. Je bent bijna aan het einde van uur 1 van A State of Trance op 538. Straks hier, uur nummer 2. Speciale gast Frank Spector. Maar eerst, Service for Dreams.

0: Aangevraagd door Imre uit Nederland. Een plaat die hem door moeilijke tijden heeft geholpen. Chris Metcalf en Sue McLaren, Stardust op Amsterdam Trance. Dit weekend kun je mij vinden in Amerika. Ik sta in Las Vegas op EDC en in New York, in Brooklyn. Het hele tourschema deze zomer staat ook voor je klaar. Arminvanburen.com. Geef het stokje over aan onze speciale gast. Straks hier in uur nummer 2, Frank Spector.
1: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur.
4: Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En dit was het nieuws op 538.
2: 538. Armin van Buuren.
1: Radio 538. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.
0: Fijn dat je weer bij bent voor uur nummer 2 van de State of Trance hier bij 538. Een uur lang in de mix gaan we luisteren naar Trance from France, Frank Spector.